0: Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: geluid van de Radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

feel good.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

ben alleen, zo eindeloos alleen. Alleen met mezelf en geen vriend om me heen. De troosteloze stilte weegt mij zwaarder in de nacht. Ik ben alleen, niemand

ben alleen, zo eindeloos alleen. En uur na uur wacht ik op avontuur. Het duister weeft rond mij, een droom die mij niet bevrijdt. Want ik blijf alleen in mijn werkelijkheid. Ach, kon ik maar wenen, maar zelfs dat kan ik niet. Zij is nu verdwenen en vergeet mijn verdriet. Ik hoor weer die plaat waar wat sfeer op staat. Nu denk ik aan haar zonder haat, want het is toch te laat. Ik blijf alleen, zo eindeloos alleen. En traag schuift de tijd, maar toch heb ik geen spijt. Want plots vind ik het fijn, alleen met mezelf te zijn. En misschien brengt de nacht dat mijn leven

stemmen op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

ben zo stom geweest en zo dom geweest. Ik zeg dat ik het niet meer doe, maar ik doe het soms nog steeds. Sex, drugs, rock'n'roll, Alice in Wonderland. Tot je je beseft dat je een rapper uit de polder bent. Speel die rol nou maar, ik heb de tol betaald. Nachten doorgehaald en god, ik heb het bond gemaakt. Loog tegen iedereen, zeg het gaat super lekker. Ben op een nieuw dieet, koffie en sigaretten. En ik kan

Niemand droomt van scarce. Iedereen wil miljonair zijn. Dus we werken hard, maar we verdienen niks. Je harde schijf die zat vol met geschiedenis. Wist wat je mist.

0: Radio AN Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio A. En Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Radio Drenthe.
14: De Radio Drenthe Oldiesdag.

0: niet dat hij vandaag langskomt. De Postman. Dit waren de Beatles.
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: Het is 8 minuten over 9. Ik zeg Daphne een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze Hemelvaartsdag 2026. Een dag waarop volgens mij mensen ook traditioneel een beetje gaan douwtrappen. Nou, ik heb niemand zien lopen vanochtend. Jij wel?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nou, jawel.
0: Toch wel?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb iemand zien hardlopen.
0: Oh ja.
2: Ja, dat was het dan ook meteen. Ja, Eén persoon.
0: Maar het was toch een beetje traditie douwtrappen? Ik heb dat ook wel eens gedaan in een onbezonnen periode, zeg maar.
2: Nou ja.
0: Ja.
2: En ik heb het niet gezien.
0: Het ijs op je schoenen? Vreselijk. Het is wel Hemelvaartsdag, dus het is een lekker vrije dag. Behalve hier natuurlijk op Radio Drenthe. En het is vandaag Oldiesdag. Dat vind ik wel leuk, want ik ben uiteindelijk iets ouder dan jij bent.
2: Ja, mogen we dat ietsjes tellen? Maar.
0: Ietsjes maar.
2: Ja, ja. Hoor.
0: Ik ben een kind van de jaren 60.
2: Ja.
0: Uiteindelijk, 1965 geboren. Jij bent iets jonger.
2: Ja, 97.
0: 97.
2: Ja.
0: Dan komen jouw jaren komen niet voorbij vandaag. Dat kan ik je niet wel vertellen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Maar heb je wel iets met de muziek uit die periode?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Noemen ze favoriet?
2: Een favoriet?
0: Ja.
2: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood,
2: ja,
0: okay.
2: De oudere Fleetwood Mac dan.
0: Ja, oh, ja, die was er natuurlijk toen ook wel.
2: Ja.
0: Ja, toen was het nog niet het poppy, maar toen een beetje
2: bloedzachtig. Ja, met Peter
0: Green. Ja. Oh, heel goed. Ken u klassiekers?
2: Ja, tuurlijk.
0: Komt misschien vandaag nog wel voorbij. Dus, nou, in ieder geval tot 6 uur zijn we er op de radio. Met ook een 3 keer een spelletje gaan we spelen in ieder programma. Eens. Anouk straks om 12 uur en René om 3 uur. Tenminste, in zijn blokje dan. En ja. Daarin geven we een mooi prijspakket weg.
2: Ja, ligt al klaar.
0: Ik heb de tas al gezien. Er zit een prachtige mooie LP zit erin. Helemaal in het geel. Uiteindelijk ook, met muziek uit lang vervlogen tijden.
2: Ja.
0: Er zitten een paar hebbedingetjes bij, wat spiegels en kralen, zoals ze dat noemen. Ja. En dan gaan we dan in mijn programma om iets na 10 uur beginnen daarmee. Robert, die is vandaag gewoon voor ons op Jack. Dus die gaat de provincie rond. En verder hebben we gewoon echt leuke oude muziek. En wat er wel leuk aan die muziek is, want het is 2,5 minuten en houdt het echt wel op, hè?
2: Ja, dat is echt kort. En ik weet dat die plaatjes tegenwoordig nu ook heel kort worden gemaakt, allemaal. Ja. Maar daartussenin werd het allemaal een stuk langer, volgens mij.
0: Ja, je had toen de Bohemian Rhapsody. En dat waren wel de hele lange uitvoeringen.
2: Dan noem je
0: die
2: er een.
0: Ja. Maar als je nou echt in de jaren 60 en 50, want ook daar komt de muziek uit.
2: Ja.
0: Dat was echt heel oud. En we beginnen met een plaatje uit 1958. Toen was ik er zelfs nog niet. Het is een bewerking van de Everly Brothers, Wake Up Little Susie. En ik vind het wel leuk dat de muziekredactie ook een beetje aan mij gedacht heeft in dit geval.
2: Nou, het is wel nodig vandaag, hè?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. De Butterflies en Willem, word wakker. Nou, dat is...

0: steeds actief, deze Gilbert O'Sullivan. Dit was hij met Get Down. Ik zei net, Daphne, wat is dat voor muziek hier? Maar
1: ja.
0: Je dacht aan Star Wars, hè?
1: Ja, ik vond het een beetje Star Wars-achtig, ja, inderdaad.
0: Klopt, ja. We hebben een aantal filletjes vandaag, oftewel muziek tussen muziekjes. En dit was altijd een muziekje van de Tipparade.
1: Ah, oké. Okay.
0: Natuurlijk altijd de Nederlandse top 40,
1: ja,
0: had je. En dat was 40 platen dan. Je had ook de Tipparade, dus er stonden dan 30 platen in.
1: Ja.
0: Vaak was nummer 1 ook nog een keer de alarmschijf.
1: Ben
0: je,
1: oh ja.
0: Die nog weet.
1: Ja.
0: Zat je in die periode ook.
1: Ja, wel even geleden, hè?
0: Mooi man, ja. Hey, nog even een puntje van orde. Niet dat we heel streng zijn, maar er komen een aantal mensen die sturen al een appje met een verzoekje. Het is geen verzoekplaatjesdag vandaag.
1: Nee.
0: Dus helaas, mis je wel dat de verzoekjes die je hebt ooit een keer voorbij komen vandaag. Dat zou dan wel toevallig zijn. Maar mis je dat de kans ook wel groot is natuurlijk,
1: oh,
0: dat het gebeurt.
1: Wel, inderdaad.
0: Dus
1: ja.
0: Ik heb de hele muzieklijst hier voor me liggen, dus ik kan hem even door gaan bladeren. Maar, Gerrit, die belde net al op en die wou graag Hansie Hinterseer horen. Sorry Gerrit, maar dat gaan we vandaag niet doen, want we draaien alleen muziek uit de jaren 50, 60 en 70.
1: Ja, en er is al een hele mooie lijst gemaakt, dus ja,
0: ja.
1: Wie zijn wij om daar dan mee te gaan sjoemelen?
0: Nee, erop. Goed, begonnen wij in 1958. We kunnen nog even iets eerder, 1956, Blueberry Hill. Een nummer natuurlijk van Fats Domino.

natuurlijk. Het mijn geboortejaar 1965. Chris Andrews had 3 hits in Nederland. Namelijk Pretty Belinda, To Whom It Concerns. En natuurlijk ook deze Yesterday Man. 20 over 9 op deze hemelvastdag. Dit is Daniel Gerard.

Kars met Vlinder. Maar Frankrijk had Daniel Gérard met Butterfly. Straks Dafte met het nieuws uit de regio. En eens even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag in ieder geval. En wellicht ook het komend weekend nog. Eerst even terug naar de jaren 70. Dit is Lindsay de Pol. Je weet wel, de dame met die mooie moedervlek. Sugar Me. One.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Zaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Op een paar seconden na zit 9:30. Het nieuws uit de regio nu met Daphne.
6: Goedemorgen. Zo'n 1100 huishoudens in Dwingelo en Lee zaten gisteravond zonder stroom. De stroomstoring begon rond 10:00 s'avonds. Een uur later was de elektriciteit bij een deel van de huizen terug. De storing was om 12:15 s'nachts verholpen. Over de oorzaak van de stroomstoring is niets bekend. De nieuwe tentoonstelling over Indiase kunstenares Amrita Shergill is vanaf vandaag te zien in het Drents Museum. Shergill wordt gezien als de grondlegger van de moderne Indiase kunst. Haar kunstwerken zijn door de spanningen in het Midden-Oosten een paar maanden later in Assen dan gepland. Het is de eerste keer dat de kunst in Nederland is. De tentoonstelling is tot en met 20 september te zien in het Drents Museum. En het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen overweegt een verhuizing naar het NAM-kantoor aan de Schepersmaat in Assen. Vanwege duurzaamheidsvereisten en technische redenen moet het WZA nadenken over de toekomst van het gebouw. Het ziekenhuis heeft meerdere nieuwe locaties op het oog en ook een verbouwing van het huidige gebouw wordt niet uitgesloten. Het WZA heeft nog 2 weken om een bod op het NAM-hoofdkantoor uit te brengen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Gert Voelman. Gert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Wim.
5: Ik heb me voorgenomen om vanaf 1 mei ongeveer de verwarming thuis niet meer aan te doen. Dat is enigszins mislukt.
7: Ja, ik herken dat. Hier hebben we hem stiekem opgezet gisteravond.
5: Ja, toch wel, hè?
7: Ja. Ja, het is erg koud, hoor. Ik zat wel net nog even te kijken. De koudste hemelvaartsdag sinds 1901 landelijk. Dat was in 2010 met 10, 11 graden. Mm. Nou, vandaag wordt het 12, 13 graden. Dus dat geeft al aan dat het heel erg koud is voor de tijd van het jaar.
5: Ja.
7: Afgelopen 24 uur ook veel neerslag. De trouwe waarnemers hebben er heel veel waarnemingen in gestuurd. Ik heb er een aantal uitgehaald. Bijvoorbeeld Roderijs 16 mm, Hogeveen 14, in Vries 6,5, Zuid-Laren 6, Nieuwbuinen 10,8. De hoogste, die vliegt er ook echt uit. Rode Noord 30 mm, Hollandse Veld 16, Paderswolde 15 en tenslotte Emmer Compascium 14. Ik had er nog meer, maar het geeft wel even een beeld aan hoeveel neerslag het geval is.
5: Maar hij mocht ook wel een keer, hè? Een beetje,
7: ja,
5: toch?
7: Ja, ja, in het Zuidoosten was al wat meer neerslag gevallen, een weekje geleden ongeveer. Maar een groot deel van Drenthe niet, dus de neerslag was welkom. Maar zo niet zo raar, want op 5 kilometer hoogte, dan is het daar is het altijd koud. Maar met min 30, 31 graden afgelopen nacht boven Drenthe op die hoogte, ja, dan heb je maar één ding, dan worden de buien aangemaakt. Het is wel zo vandaag dat die bovenlucht begint om te warmen. Dat zien we in het buienpatroon ook terug. Er is op dit moment vrij veel bewolking. Vooral in het noorden van Drenthe zitten enkele lichte regenbuien. Er zullen wel weer een paar buien gaan ontstaan. Dus er zijn een aantal buien vanochtend. Maar in gedurende dag en vooral vanmiddag zie je het aantal buien afnemen. Het eerst in het noorden van Drenthe. Later ook in het zuiden van Drenthe. In het noorden en midden wordt het loop van de middag gewoon op de meeste plaatsen droog. Ik zei het al, 12 tot 13 graden en een zwakke tot matige wind. Voorkeur uit noordelijke richting. Maar bij buien kan die windrichting een beetje gaan verschillen. Maar het patroon is in ieder geval uit noordelijke richting.
5: Is een beetje ook het beeld voor de komende dagen?
7: Ja, blijft voorlopig nog wel vrij koud. Bijvoorbeeld een koude nacht, 2 tot 3 graden. Het zal me niet verbazen als het even opklaart op gevoelige plekken dat het nog wat kouder kan worden. Misschien hier en daar ook wel grondvorst. Blijft dan wel op de meeste plaatsen droog. Morgen begint die buiencarousel weer op de gang te komen. Het is vrij veel wolken. In de ochtend ook nog wel ruimte voor de zon. Maar zeker in de middag overheerst de bewolking. Opnieuw 12 tot 13 graden. Er gaan weer enkele buien vallen in de loop van de ochtend en de middag. Ze zijn niet zo actief zoals we bijvoorbeeld gisteren hebben gezien. Het zijn vooral lichte tot matige regenbuien. Maar ook die wind komt erbij in matig noordwesten. Dus het is gewoon koud. En zaterdag nog steeds een paar buien. Graadje erbij, 13 tot 14 graden. Okay. En van zondag gaat het patroon wel veranderen. Dan zie je de wind zuidwest worden. Met zuidwestenwinden, ja, zeker in deze tijd van het jaar, dan wordt het warm de top. Zondag bijvoorbeeld een enkele bui. Maar dan wordt het gemiddeld 16 graden. Maandag en dinsdag 17 graden. En daarna zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden.
5: Ik zag in mijn weerappje die ik heb, die kijkt 10 dagen vooruit naar het Pinksterweekend, 26 graden ongeveer staan. Ik weet niet of het eruit komt, het duurt toen.
7: Ja, ik snap waar die vandaan komt. Er ontstaat een hoger drukgebied. Loop van volgende week. En die zal denk ik zeker voor wat stabilisering gaan zorgen. Ik denk dat die 20 graden zeker in zicht gaan komen in de loop van volgende week. Maar om nu al te zeggen dat mijn Pinkster 26 graden wordt, zou ik wel voorzichtig zijn. Dat moeten we maar even afwachten.
5: Het is morgens 13 en 's middags 13, hè? Dan zijn we er ook.
7: Zo is het. We kunnen alle kanten nu op.
5: Gert, bedankt. Later. Okay. Hoi.
7: Hoi.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.

0: uit film The Graduate uit 1964. Simon Garfunkel met Mrs. Robinson. Ook weer zo'n gezellig muziekje dit, Daphne.
1: Ja, ik geniet hoor.
0: Ja, René die heeft helemaal klaargezet. Dit is de eindtune van 50 Pop. Dan zeg je dat wellicht ook niks meer. Maar je had altijd... vroeger in het omroepbestel had je altijd de EO, je had de AVRO, de TROS en dat soort dingen meer. En ieder had altijd zijn eigen programma. En de TROS die had dan 50 Pop of een envelop.
1: Oké.
0: Met Tom Mulder.
1: Oh, wat erg. Ja, mijn radiogeschiedenis. Moet ik even opkrikken, blijkbaar.
0: Ja, maar ja, ik ben daar dan mee opgegroeid. Want er waren van die dingen... Je wist altijd precies wanneer dat was. Bijvoorbeeld, Veronica die had dan vrijdag altijd uitzending. En de TROS volgens mij op donderdag, bij wijze van spreken.
1: Okay. Dus,
0: en zo hadden ze het altijd verdeeld. Het is nu allemaal horizontaal geprogrammeerd.
1: Ja.
0: Maar toen meer verticaal. Dus het waren heel andere tijden.
1: Ja.
0: Mooi, Bel. Hey, ik heb weer een leuk plaatje hier klaarstaan. Van een dame die jij ongetwijfeld ook niet zult kennen. Hendrika Sturm. Maar we kennen haar beter als Rita Corita.
1: Tuurlijk.
0: Uit 1917 geboren, overleden in 1998. Toen was jij dus 1 jaar. In dit geval dus. Het is je vergeven dat je inderdaad haar niet kent.
1: Ik ken haar wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Ze trouwde ooit met haar accordeonleraar, Koen Ooms. En daarom was het ook Col Rita.
1: Dus
0: Koen en Co en Rita in dit geval. Dus.
1: Verklaart een hoop.
0: Ja, en in 1958 had ze een hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. En dat was dan weer van een andere accordeonist, John Woodhouse. Dat zullen de wat ouderen onder ons ook nog wat zeggen, die naam. En dat bleef eigenlijk een hele carrière aan haar hangen, dat lied. Maar ze heeft nog zoveel andere dingen gedaan. En niet alleen maar muziek maken, maar ze was ook een actrice. Ze speelde ook nog bijvoorbeeld in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
1: Oh ja.
0: Ja, en ze was ook nog bekend als panellid van de Berend Boudewijn Quiz en de Willem Ruys show in de jaren 70, in dit geval. Ja, dat komt wel mooie herinneringen weer naar boven. Maar wij draaien natuurlijk deze plaat, die trouwens nooit een hit is geweest die tijd. Best wel bijzonder hoor. Rita Corita hier op Radio Drenthe en koffie.

0: Fever. Ach, heerlijk. Het is een prachtig mooie uitvoering trouwens, Daphne. Die, als je een keer op YouTube zoekt van de Muppet Show, doet Rita Moreno, die doet ook Fever. Maar dan samen met die drummer, met Animal.
1: Rolt
0: hij tussendoor. Dat is echt
1: dat een, ga ik even opzoeken inderdaad.
0: Ja, dat is echt een hilarisch clipje is dat. Mooi. Hey, we zijn toegekomen aan de eerste hit die de Bee Gees ooit in Nederland hadden. 1967, de Spicks en de Specks. Ze begonnen ooit, ik wist dat ook niet, als de Rattlesnakes, de drie broertjes. En later, met een hele bijzondere naam, Wee Johnny Hayes en de Blue Cats.
1: Niet een hele pakkende naam.
0: Nee, niet echt. Nee. En onder die later werden ze als de Bee Gees genoemd. En dat gebeurde eigenlijk door een radio-dj Bill Gates. Niet die van Microsoft, maar een andere.
1: Ja.
0: En hij werd daar geïntroduceerd door Bill Good. Nou, dat is allemaal BG. Dus ja. Bee Gees. Die naam hebben ze toen bedacht. Maar later hebben ze gedacht van, nou nee, dat is toch niet zo mooi. Het is gewoon geassocieerd met The Brothers Gibb.
1: Ja, logischer eigenlijk. Dus
0: daar komt dan uiteindelijk de naam de Bee Gees weg. En we draaiden de eerste hit die ze hadden. De Spicks en de Specks uit 1967.

en de Specs en Specs. Dames en heren, we zijn aan het einde van het eerste uur. Hier op deze Oldiesdag op Radio Drenthe. Tot 6 uur zijn we natuurlijk bij je. Straks natuurlijk ook het spel wat we gaan spelen. Maar eerst even luisteren naar How Do You Do van Malt en McNeil. What's up?

0: wel willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: 100 kilo.
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
15: Radio Drenthe.
16: De Radio Drenthe Oldiesdag.

0: That will be the day.
1: Het is Oldies Dag op de Drentse Omroep. En nou, zulks moet gevierd met een Mythes prijzenpakket.
0: Dat is dus inderdaad de day. Vandaag de Oldies Dag op deze Hemelvaartsdag 2026. En wij spelen een spel, dat doen we 3 keer vandaag. Dus nu op dit moment. Anouk doet het vanmiddag ook en René vanmiddag ook nog een keer. En best een leuk spel. We gaan straks een fragmentjes laten horen van liedjes. En één daarvan is wat bijzonders mee in de hand. En ja, het is aan de luisteraar om te raden wat het is. En je hoort het al zeggen, een Mythes prijzenpakket. Een mooie tas sowieso van RTV Drenthe.
2: Zeker.
0: Dat is sowieso wel een mooi ding.
2: Nou,
0: ja, en er zitten een aantal leuke hebben dingetjes in. En er zit een LP in, top 40 uit de jaren 60. En dat wel op knalgeel vinyl. Die zou ik wel graag laten zien. Alleen op dit moment op de televisie is de ochtendgymnastiek bezig. Dus,
2: och, ik dacht even dat knalgeel naar gewoon de hoes verwees. Maar het is echt een knalgele vinyl. Dat is leuk.
0: Echt hartstikke mooi. En er staan best leuke hits op volgens mij, of niet?
2: Nou, zeker. Nou ja,
0: ook van jouw favorieten?
2: Ja, daarom. Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad.
0: Ach, heerlijk. Elvis die Roy Orbison, alles komt voorbij.
2: Ja.
0: Nou, wat we gaan doen, ik laat een 3-tal fragmentjes horen. Uit 1967 in dit geval. En één daarvan die heeft ooit op nummer 1 gestaan en die andere niet. En dan hebben we het over de top 40 in dit geval. Dus houd daar even rekening mee. Nou, hier komen de fragmentjes. Luister maar eens.

inderdaad de keuze die je hebt. The Monkees, Daydream, Believer, Sonja Rijken, de Bostella, Sam en Dave met Soulman. En één van deze platen heeft ooit op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40 in 1967. Weet je het antwoord? Bel het dan door of app het naar 0592 33 11 88. The Price of Love is dit van de Everly Brothers.

0: net weer nieuw werk uitgebracht, deze Neil Diamond. Tenminste, nieuw liedjes van een jaar of 10 geleden. Dit was hij nog met Crackling Rosie.
1: Het is Oldies Dag op de Drentse Omroep. En zulks moet gevierd met een Mythes prijzenpakket.
0: Het is bijna 9:15. We gaan ons spel spelen. Ik heb aan de telefoon Janneke. Janneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Tim. Hoe is het?
2: Ja, prima hoor. Lekker fris en fruitig.
0: Fris en fruitig. Nou, fris, dat is het buiten volgens mij ook, of niet?
2: Ja, nou, ik lag vanmorgen om 7:00 al in het zwembad, dus het was lekker fris.
0: Echt? En in het buitenbad of binnen? Help.
2: Ja, nee, buitenbad in Havelte. Prachtige buitenbad, de kerkvlekken.
0: Om 7:00,
2: dat is... douwzwemmen.
0: Ja, natuurlijk, we hebben douwtrappen, hadden we vanochtend even over, maar jullie hebben dus douwzwemmen.
2: Ja.
0: En is er dan ook veel belangstelling voor, of...
2: Nou, we waren eerst met z'n drieën.
0: Oké.
2: En toen dacht ik van, ik hoop toch echt wel dat er meer mensen komen. Anders blijven ze met de krentenbollen zitten.
0: Ja.
2: Maar toen ik wegging, toen waren er toch wel meer mensen. Het waren denk ik er wel een stuk of 20 wel. In het begin waren er maar 3.
0: 7:00 is ook wel heel vroeg, hè?
2: Ja, maar ik vind het heerlijk.
0: Ja, hè?
2: Voor mij mag die elke dag om 7:00 open. Maar dat lukt niet. Even dan de personeelsbezet.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Dat gaat niet lukken.
0: Nou, misschien kunnen ze gewoon de sleutel aan jullie geven. En dan red je er ook wel mee, toch?
2: Ja, dat komt helemaal goed. En dat sluit ik ook weer af.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Goed, jullie waren lekker de radio aan het luisteren. En jij hoorde een aantal fragmentjes voorbij komen. Ik zal ze nog even een keer laten horen. Daar komen

0: ging in dit geval om liedjes uit 1967. En één van deze liedjes die heeft ooit op nummer 1 gestaan. Welke dacht je dat het was, Janneke?
1: De Bostella.
0: De Bostella. Ja, inderdaad. Ja, hartstikke goed.
2: De beste dans is de Bostella. De hit van het jaar.
0: Wist je dat uit je hoofd of zeg je van, nou, het was een gokje?
1: Nou, toen ik het hoorde, dacht ik volgens mij is de Bostella.
0: Ja, hè?
1: Ja, en mijn man die zat naast me, zei volgens mij is de Bostella. Ik zei, ja, ik ook. Dus toen heb ik direct naar jullie geappt.
0: Inderdaad, ja. De Monkees met Daydream Believer, die zijn niet verder gekomen dan de vierde plaats. Wel respectabel natuurlijk. En Sam & Dave en Soulman, die kwam tot nummer 13 in de top 40 in 1967. En Johnny en Rijk met de Bostella op nummer 1. Goede herinneringen aan Johnny en Rijk, of niet?
1: Jawel, altijd wel erg vrolijk.
0: Ja, de ene was de aangever, de andere die maakte er een af. Maar die jongens die hadden wel humor.
1: Ja, was altijd wel vrolijk.
0: Ja.
1: Maar van dit liedje vind ik trouwens ook een heel vrolijk liedje.
0: Ja, klopt. En ze deden ook wel reclames die ook nog wel tot de verbeelding spreken. CNA is toch voorheliger, weet je nog wel? Dat deed die ene volgens mij. En die andere die had er iets met even Apeldoorn bellen.
1: Ja, klopt.
0: Mooi zo. Ja. Janneke, ik mag jullie feliciteren, want de tas met mooie goodies die gaat naar jullie toe. En daarbij ook een prachtige mooie LP. Helemaal in het geel, de LP zelf ook. Met mooie nummers erop uit de jaren 60, uit de top 40. Elvis Presley, Roy Orbison en Fleetwood Mac. Johnny en Rijk staan er nu op, maar die ga ik dan nu even voor jullie draaien.
1: Prima. Nou, wat een verrassing.
0: Ja. Blijf toch even aan de lijn voor alle gegevens. Dan gaan we die noteren en dan wens ik je nog een hele fijne dag.
1: Ja hoor, insgelijks.

0: natuurlijk vanmiddag nog twee keer kans op een prachtig mooi prijzenpakket hier op Radio Drenthe. Johnny en Rijk waren dat en de Bostella. Op deze tweede. Het is geen tweede Pinksterdag, het is Hemelvaartsdag. Even wachten nog, Wim.
1: Ja, de eerste en enige.
0: Bij één dit jaar, hè? Ja. We zijn toegekomen aan een prachtig mooi lied van Rocco Granata. Dat klinkt heel erg Italiaans. Dat klopt ook wel. Maar op zijn tiende emigreerde hij naar België toe. Samen met heel veel andere geïmmigreerde Italianen werkte zijn vader in een steenkolenmijn in Waterschei in België. En hij was ook eindelijk bedoeld dat hij dat ook zou gaan doen. Alleen hij had zelf wat anders beslist. Al heel jong speelde hij accordeon met zijn eigen orkestje, de International Quintet. En hij toerde ook een beetje door België-Limburg heen. En hij had een plaatje geschreven, Manuela heet dat. Niet die van Jacques Herp, maar een andere. In dit geval, en hij wilde hem graag uitbrengen. Maar toen had je nog in de tijd natuurlijk de 45 toerenschijfjes. En er moest een B-kantje moest daarop komen. En die had hij dus niet.
1: Oh.
0: Dus heeft hij heel snel maar iets in elkaar geflanst. En bij tijdsgebrek werd het refrein afgemaakt met oh no no no no no no. En dat was dus Marina. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat er jawel 5 miljoen exemplaren van werden verkocht.
1: Bizar.
0: Ongelooflijk. Rocco Granata hier op Radio Drenthe en Marina.

onder de naam Manfred Mann's Earth Band. Maar dit was gewoon nog de Manfred Mann. Uit Zuid-Afrika kwamen ze trouwens. Haha, Zet de Clown. Straks het laatste nieuws uit de regio met Daphne. Maar eerst Dusty Springfield en The Son of a Preacher Man.

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld van sierbestrating.
4: In Hogeveen, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is 10:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Zo'n 1100 huishoudens in Dwingelo en Lees zaten gisteravond zonder stroom. De stroomstoring begon rond 22:00 s'avonds. Een uur later was de elektriciteit bij een deel van de huizen weer terug. De storing was om 12:15 s'nachts helemaal verholpen. Over de oorzaak van de stroomstoring is niets bekend. De nieuwe tentoonstelling over Indiase kunstenares Amrita Shargil is vanaf vandaag te zien in het Drents Museum. Shargil wordt gezien als een grondlegger van de moderne Indiase kunst. Haar kunstwerken zijn door de spanningen in het Midden-Oosten een paar maanden later in Assendam gepland. Het is de eerste keer dat de kunst in Nederland is. De tentoonstelling is tot en met 20 september te zien in het Drents Museum. En het Wilhelmina ziekenhuis in Assen overweegt de verhuizing naar het NAM hoofdkantoor in Assen. Vanwege duurzaamheidsvereisten en technische redenen moet het WZA nadenken over de toekomst van het gebouw. Het ziekenhuis heeft meerdere nieuwe locaties op het oog en ook een verbouwing van het huidige gebouw wordt niet uitgesloten. Het WZA heeft nog 2 weken om een bod op het NAM hoofdkantoor uit te brengen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vandaag zijn er vrij veel bewolking en er vallen enkele buien. Vooral in de ochtend, begin van de middag. In de loop van de middag van het noorden uitgeleidelijk aan droger en soms wat zon. Temperatuur 12 tot 13 graden met een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht vrij helder, koud 2 tot 3 graden.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
17: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
18: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: De raad.

0: ja, dat is het songfestje wel wonnen. ABBA was het en Honey Honey.
1: Op Chuck. Met Robert Oosting.
0: En ook op deze hemelvastdag is er gewoon weer een Op Chuck. En hij is weer de provincie ingegaan. Robert, een hele goede morgen.
2: Ja, op zak Guido gewoon deur weer of geen weer. Of nou 10 graden is er onder of de boom. Hemelvaart of niet. Wij gaan altijd de provincie in Wim. Tenminste, door de weekse dagen. In het weekend is dat een ander verhaal. Maar goed, het is een door de weekse dag. Deze donderdag. En bij mij staat Jan. En Jan die komt uit Exlo. En Exlo, ja, dat staat vandaag helemaal in het teken van wandelen. Om ons toe honderden wandelaars. Niet letterlijk in de straal van een paar meter. Maar wel in de straal van, nou, wat zal het wezen? 10 keer? Kilometer. Ik heb heel wat auto's die staan, Jan.
3: Ja, het giet mooi door. En het is niet alleen maar de 10, is natuurlijk, de 30 kilometer is natuurlijk vanmorgen al wat vroeger vertrokken.
2: Yeah.
3: Dus die hebben ons al gepasseerd. De 20 is al vertrokken. En wat we nu voorbij zien lopen, dat is de 10. Dat is de laatste sessie, zeg maar, die gestart is. Ja, we praten inderdaad wel ruim over de 500 man, zeg maar.
2: Ja, want ik kwam vanaf, vanaf de N33 discount op. En ik kon Exlo helemaal niet doorkomen, zo drak was dat.
3: Ja man. Gelukkig is dat, slaat de wandelvierdaags gewoon goed aan.
2: Yeah.
3: Ik zeg, en dat vinden we ook belangrijk met elkaar. We hebben, als Exlo naar met elkaar, hebben we de scholen eronder gezet.
2: Yeah.
3: En we hebben gezegd van, jongens, hoe kunnen we ons dorp een stukje promotie geven?
2: Mooi.
3: Mooi. En dat is natuurlijk ook van belang. Ik zeg, we zijn een toeristisch dorp. En waar bestaan wij van?
2: Yeah.
3: Ja.
2: Toerisme,
3: daar hebben we nodig. Onze ondernemers hebben dat nodig. Ik zeg, onze horeca heeft het nodig. De verblijfsrecreatie heeft het nodig. Dus met elkaar moeten we er eigenlijk voor zorgen. Yeah. Dat je op deze manier het dorp netjes in elkaar zet. Aan de andere kant is het ook mooi. Hè? We moeten een beetje meer bewegen.
2: Yeah.
3: Als we niet oppassen, dan zitten we alleen maar achter die schermpjes. En dan drinken we onze cola en onze chips. En een dijmuur. Dus dan is wandelen natuurlijk een prachtig mooi product.
2: Dat dacht ik. Een heel mooi product. En dat gebeurt hier dus volop. Achter ons passeren er allerlei wandelaars die vanaf Exlo Discount op komen bent. Ja, en de routes die gaat natuurlijk voor het grootste deel door de natuur. Maar jij zegt, kijk ook, zat er ook bij stil.
3: Ja, dat is een beetje de visie die we met elkaar oppakt hebben dit jaar. Van een keer wat anders als Exlo prachtig. Het molenveld, oh wat mooie heide. Oh, als we in het bos komen, wat mooi bos. Nee, dit jaar hebben we ervoor gekozen om per dag een prachtig mooi boekje te beschrijven. En in dit boekje hebben we eigenlijk de geschiedenis, de cultuurhistorie. Dus als we bij de Schagerden lopen, dan vertellen we over de reconstructie van de Schagerden.
2: Ja.
3: Als we morgen de Staatsbossen van Ees inlopen, dan hebben we het verhaal van hoe zijn de Staatsbossen ontstaan. En waarom is de Staatsbos? Mijn eigen kinderen, die ben inmiddels de deur uit. Maar die wist niet eens, die weet niet anders. Die ben hier geboren en denk van, oh ja, het bos.
2: Ja.
3: Maar het bos staat er nog geen 100 jaar.
2: Mooi.
3: Mooi. Als we morgen bij de Beatrixboom komen, joh, 1938 is ter ere van de geboorte van prinses Beatrix inmiddels.
2: Ja.
3: Is dat vakgedeelte, dat bosvakgedeelte van Ees geplant. Dus dat is nog geen 100 jaar oud.
2: Nee.
3: Dus eigenlijk nog een heel jong bos.
2: En vandaag de route die giet, want dit plekje waar we nu bent, wat is dit?
3: We staan nu bij de Leeuwwal. Leeuwwal is natuurlijk bekend, niet alleen ons zwembad heet Leeuwwal, maar natuurlijk eigenlijk is het een soort stuifduin. Zo'n 150.000 jaar geleden, zeg maar, is dat ontstaan in de tijd van de.
2: Mooi!
3: In de ene laatste ijstijd natuurlijk.
2: Yeah.
3: En rondom Exlo, we wonen natuurlijk in een uniek gebied. Het is barstens vol cultuurgeschiedenis.
2: Mm-hmm.
3: En als we even verderop lopen, dan komen we door het bekende verhaal natuurlijk van de verdwenen stad Hunzo, wat ooit door de Noormannen schijnt verbrand te zijn.
2: Yeah.
3: Ja. En iedereen vraagt zich dan af, maar in godsnaam, waar is dan water? Maar we konden natuurlijk vroeger, konden we gewoon vanaf de stad Groningen, via de Hunze, konden we gewoon Exlo bereiken.
2: Ja. Yeah.
3: En als je dat in oogschouw neemt, dan komt het ook nog wel zwaar winnen.
2: Yeah. Ja, nou, laten we nog geen stelling poleren die niet te checken bent. Nee, maar voor het verhaal van het wandelen maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Ongehinderd enige kennis, je moet het niet kapot checken. Maar onderweg, oi. Ja, nee, maar vandaag giet de route dus die kant op. En Hunzo is een van de dingen waar mensen naar zoeken kunt.
3: Ja, en wat we onderweg tegenkomen. Ze gaan natuurlijk straks Schagerden. Dan komen we door het dwars door Odoor natuurlijk.
2: We blijven mooi zeg trouwens. Dus giet
3: het giet allemaal deur hier.
2: Ja.
3: Nee, dan pakken we. Dan komen ze door Odoorn. En over de brink van Odoorn. De kerk van Odoorn. Nou, daar hebben ze een mooi stukje cultuurgeschiedenis. Kunnen ze mooi een boekje lezen van hoe het een en ander ontstaan. Dan gaan ze over de Papenvelden, dus achter Odoorn langs de vroegere akkerbouwgebieden van de kerk, zeg maar, gaan ze langs. En dan gaan ze
2: hoi.
4: Hallo.
3: Hoi. En dan gaan ze naar de Zietak. Dan komen ze langs het kanaal, komen ze terug. En dan gaan ze via Falten, gaan ze het knoflookpad op. En ze pakken eerst nog even het Valtermeertje en een prachtig mooi hunebedje. En dan gaan ze via het knoflookpad, komen ze dan Hunzebergen, achter Puur komen ze langs.
4: Yeah.
3: En dan gaan ze naar de Soerse Landen in. En dat vinden we mooi, hè, Soerse Land, waar de bevers zijn uitgezet. En dus, dan zie je echt prachtig nu de beversporen, ook als je er gewoon langs wandelt. En dan komen ze heel langzaam... komen ze weer extra binnenkrummen.
2: Ja, ik dacht, als jij je verhaal klaarmaakt, dan griep ik nog even twee wandelaars. Nou, je zult zien, er komt nou het loopt storm en er komt nou niks meer aan. Maar goed, dat is ook wat het is. Ja, dat zo giet een reportage maakt. Maar ben je een beetje tevreden over de opkomst vandaag?
3: Ja, ik ben zeer tevreden. Ik ben echt, we hadden niet verwacht, want de weersvoorspellingen waren eigenlijk niet zo best.
2: Nee.
3: Dus we zaten eigenlijk op een heel mooi inschrijvingsaantal. Maar ik zei, gisteravond kwam er toch nog online behoorlijk wat... Er kwamen zo nog even 100, 150 inschrijvingen bij. Dus, dus we zijn eigenlijk zijn we wel heel tevreden.
2: Oh, ik moet zeggen, ik vind de temperatuur op dit moment ook niet verkeerd.
3: Nee, het is best. Het is prachtig, prachtig mooi. Prachtig mooi wandelweer.
2: Normaal die 30 kilometer mensen, die moeten ook niet te warm hebben.
3: Nee, klaar. Die moet nog wel even deurkrummen.
2: Drum. En als ze straks terugkomen, lekker versnapering ergens hier in een van de Drentse dorpen.
3: Dan kunnen ze mooi even een van de horecagelegenheden, of het Hallemoes, hoe ze is, of bussenmaker is. Dan kunnen ze heerlijk even zitten daar straks. Even natje en droogje.
2: Ach.
3: En we hebben natuurlijk een streekmarktje elke dag. Hè? Elke dag een streekmarktje. Maar is ook even voor de niet-wandelaars, zeg maar. We hebben elke dag een brassbandje. We hebben nu ook een stukje muziek. Dus het is ook gewoon heel gezellig.
2: Ja, en dat Ben Wiesewoorn, om maar af te sluiten, Wim. Het is gewoon heel gezellig. En natuurlijk mooi, die Drentse natuur. Die hier de komende dagen nog volop te bekieken is in Exlo en omgeving. En mij hoor je straks weer. En ik geloof vanuit Erika.
0: Hey Robert.
2: Ja?
0: Mooi.
1: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op ntvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: de donkerbruine zoetmahoniehouten stem. Deze Johnny Cash and a Thing Called Love. Zijn we bijna aan het eind van het tweede uur. Deze hemelvastdag.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Gaat ongelooflijk snel, hè. Ik heb straks nog de Platters voor je en The Great Pretender. Maar

0: zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Beleef de vierde editie van de
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: 870-15. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Radio Drenthe.
18: De Radio Drenthe Oldiesdag.

0: met de Rose Garden.
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: 11:07. En wij wanen ons weer lekker in de jaren 50, 60 en 70. Oh, voor mij is het een beetje thuiskomen, voor jou niet, Daphne, hè?
2: Nee, maar ik geniet er wel van, hoor.
0: En, ja. En ken je nu ook alle liedjes die dan voorbij komen? Of...
2: Ja, natuurlijk bijna wel heel vaak alles
0: in de radiostudio. Dus daarom, ja, dat klinkt allemaal wel.
2: Ach, ja, mooi. Zeker.
0: Dat komt ook eens zo'n lekkere oude Lynn Dennison. Ik heb even opgezocht. Het origineel is een country song geschreven door Joe South. En ik denk, wie is dat alweer? Die was van The Games People Play. Uiteindelijk. Dus, maar Joe South heeft het zelf opgenomen. Maar Lynn Anderson die maakte er een enorme dikke hit van. En dat wel in de jaren 70. Het zijn allemaal lekkere korte plaatjes. Nou, die eerste die was volgens mij 2 minuten 24. De volgende is weer 1 minuut 59. Er komen ook een aantal verzoekjes binnen. Het is een beetje lastig, want het is eigenlijk geen verzoekdag. Dat doen we met de tweede Pinksterdag wel. Maar wellicht omdat het allemaal korte plaatjes zijn... kan ik er zo nu en dan iets doorheen fietsen. Maar ik doe geen beloftes.
2: Nee, oké, dat is goed om te weten.
0: Er kwam wel wat leuks binnen al, zag ik. Dus, en ik heb nu weer een plaatje in de dag van 2 minuten. Daarna 2 minuten 34. Nog een keer een van 2,5 minuut. Dus er is hoop in het komende half uur.
2: Oké, gelukkig maar.
0: Dit zijn de Beach Boys.

59. Ik heb altijd de neiging om de versie van de Young Ones er doorheen te zingen. Cliff Richard was dat en zijn Living Doll. We zijn rond 11:15 op deze Hemelvaartsdag 2026. Golden Oldies dag op Radio Drenthe. Daar kan deze niet ontbreken. Peter Koelewijn is dit en Marijke.

getrouwd met zijn Marijke. Hij is trouwens nog steeds muzikaal actief. Hij stond volgens mij vorig jaar nog een keer op het Boerenrockfestival, kun je nagaan. Het is 11:15 en ik zei al inderdaad, wij hebben geen verzoekjes, maar zo nu en dan druppelt er toch iets binnen op de app en ik heb een klein beetje tijd over. En er werd gevraagd om iets van Connie Francis. Nou, in dit geval samen met Hank Williams. And send me the pillow, oftewel, pak je zakdoek maar.

0: Prince Clearwater Revival en de Cotton Fields. Ik ben onlangs een keer naar die in de Oosterpoort in Groningen was dat die coverband die bij SBS 6 dat programma won.
1: Oh ja.
0: Van de Greatest Clearwater Revival heb ik live gezien.
1: Oh wat leuk.
0: Dat is leuk hoor.
1: Ja?
0: Dat brengt het zo dichtbij. Het geluid en de instrumenten die ze aan gebruiken.
1: Ja. Heerlijk. Dat klinkt gewoon goed.
0: Ja. En
1: kijk,
0: deze kwam ook voorbij.
1: Ik ga binnenkort wel naar die van Fleetwood Mac.
0: Oh kijk eens.
1: Ja.
0: Die deed daar ook aan mee. Kijk.
1: Ja.
0: Kijk, dat zijn de mooie berichten. Hey, we hadden het over alleen maar korte liedjes. En toen kregen wij toch een appje binnen van Geert Meekhoff. Ik heb hem geprobeerd te bellen, maar dat lukt helaas niet. Hij zegt, ik heb een prachtig nummer. Doet me denken aan de eerste dans met mijn vrouw Avelien, zegt hij. En daar heb ik dan wel een vraagteken bij. Want de plaat die duurt namelijk 6 minuten 40 seconden lang. Dat was een hele lange eerste dans.
1: Ja, dat is wel slim.
0: In dit geval.
1: Ja, ja toch?
0: Dat is hartstikke handig. Cockney Rebel hebben we het over. En dat met zijn Sebastian. Plaat uit 1973. Werd trouwens opgenomen in de beroemde Abbey Road Studio. Waar natuurlijk ook de Beatles al hun dingetjes deden. En dat met een 40-koppig orkest en een 24-koppig koor daarbij. Mooie opname hier op Radio Rente. Dit is Cockney Rebel en Sebastian.
2: Lady, I ain't simply the candle is

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value

0: strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Het is 11:30.
5: Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De nieuwe tentoonstelling over Indiase kunstenares Amrita Shargil is vanaf vandaag te zien in het Drents Museum. Shargil wordt gezien als een grondlegger van de moderne Indiase kunst. Haar kunstwerken zijn door de spanningen in het Midden-Oosten een paar maanden later in Amsterdam gepland. Het is de eerste keer dat de kunst in Nederland is en de tentoonstelling is tot en met 20 september te zien in het Drents Museum. Het Wilhelmina ziekenhuis overweegt de verhuizing naar het NAM hoofdkantoor in Assen. Vanwege duurzaamheidsvereisen en technische redenen moet het WZA nadenken over de toekomst van het gebouw. Het ziekenhuis heeft meerdere locaties op het oog en ook wordt de verbouwing van het huidige gebouw niet uitgesloten. Het WZA heeft nog 2 weken om een bod op het NAM-hoofdkantoor uit te brengen. En de Drentse Wandelvierdaagse is van start gegaan. Deze begint traditiegetrouw op Hemelvaartsdag. In de vroege ochtend vertrokken de wandelaars vanuit
7: Dit ging mooi door. Het is niet alleen maar de 10, het is natuurlijk, de 30 kilometer is natuurlijk vanmorgen al wat vroeger vertrokken. Dus die hebben ons al gepasseerd. De 20 is al vertrokken. Wat we nu voorbij zien lopen, dat is de 10. Dat is de laatste sessie, zeg maar, die gestart is. Ja, we praten inderdaad wel ruim over de 500 man, zeg maar.
6: Ja, dat was Klaas-Jan Niesing van de organisatie bij de stempelpost van de Leeuwal. De komende 3 dagen starten de lopers ook vanuit Exlo. En mocht je nog een dag mee willen lopen, dan kan je inschrijven via de website van de Drentse Wandelvierdaagse. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vandaag zijn er vrij veel bewolking en er vallen enkele buien. Vooral in de ochtend, begin van de middag. In de loop van de middag van het noorden uitgeleidelijk aan droger en soms wat zon. Temperatuur 12 tot 13 graden met een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht vrij helder, koud 2 tot 3 graden.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

Wij passen de videoclip deze Rit Petit van Jackie Wilson. Deze Hemelvaartsdag, Golden Oldies dag hier op Radio Rente. Het is dawn. En tie a yellow ribbon round the old oak.

rijke van Rob de Nijs. Dag, zuster Ursula. Om 11:45 hier op deze hemelvastdag, de Oldiesdag. En er komen leuke liedjes, die komen er wel voorbij. En soms denk je van, oké, dit is het origineel. Die ken ik nog van Michael Bublé. Maar er is maar eentje die het ooit echt zong. En dat waren de Drifters. And Save the Last Dance for Me.

0: Crosby, Stills, Nash and Young and Teach Your Children. Voor 12 hier op Radio Drenthe. Het is ook wel een spannende muziek dit, hè?
1: Nou, u zegt dat wel.
0: Dacht ik, want er gebeurt iets.
1: Ja, inderdaad. Maar een beetje ook onheilspellend wel.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, alsof er een slechterik aankomt.
0: Daar is nergens voor nodig, hoor.
1: Nee, hoor.
0: Nee. Dit is het stukje inderdaad van de tipparade die er altijd was. Een mooi muziekje. En er komt de hele dag van die leuke filletjes komen er wel voorbij natuurlijk. Dus. We zijn al zo'n beetje mooi tegen 12 uur aan het lopen. Ik heb nog een aantal plaatjes voor u te gaan. Hadden we net een keer over een cover van Michael Bublé. Bijvoorbeeld Save the Last Dance. Nou, José van Luf die had ooit een hele grote hit met deze van Little Peggy March. En

0: uit de zomer van 1967 voor de Cats met Sure He Is A Cat. Het is 4:12. Wij zijn er alweer doorheen, Daphne. Tenminste, ik wel. Jij blijft nog eventjes hier zitten, hè?
1: Ja, zeker. De hele dag nog.
0: De hele dag nog. Straks veel plezier nog met Anouk en met René en natuurlijk met Daphne. Ik ga eruit met Chuck Berry en Johnny B. Goode. En wens je nog een hele fijne hemel.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
2: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
8: Dit is Radio AN Hunze.
10: Radio AN Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd? Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Radio Drenthe.
15: De Radio Drenthe Oldiesdag.

0: Chubby Checker, Let's Twist Again.
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: Goedemiddag en wat fijn dat je luistert. Ja, die Oldiesdag op Radio Drenthe. Dat klinkt wel een beetje dat ik denk, een dag voor oudjes? Heb je dat niet?
2: Nee, ik had er nog helemaal niet zo over nagedacht. Oh. Maar ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, maar we bedoelen daar natuurlijk mee. Muziek van toen. Hè? Ja. Muziek uit de jaren 50, 60 en een beetje 70. Ja, muziek van toen jij nog niet geboren was, Daphne.
2: Nee, dat duurde, nou ja, dat duurde toen nog wel even, ja. Inderdaad.
0: Want jij komt uit?
2: 97.
0: Oh, nog wel uit de jaren 90.
2: Ja, dat nog wel. Ja.
0: Ja, ik heb een klein tippeltje ervan meegemaakt, maar ik vind het heerlijk, die muziek. En de hele dag draaien we alleen maar muziek dus uit die periode. Dat was heel veel dansbare muziek, hè? Zoals we net ook met Chubby Checker begonnen, Let's Twist Again. Maar ook Elvis en de Beatles en de Stones en nou ja, noem allemaal maar op. Vandaag gaan we gewoon terug naar toen.
2: Ja.
0: Als jij nu luistert en denkt, oh, maar ik heb ook wel zo'n liedje dat me doet denken aan de jeugd, hè? Wat je in de tienerjaren draaide op je kamer boven, of waar je op danste als je uitging, want dat ging toen heel anders uitgaan dan nu.
2: Nou.
0: En dan danste je echt op plaatjes en
2: ja,
0: zo.
2: Dat
0: en
2: is echt heel vet. Dat wordt nu nog wel eens gedaan, maar niet heel vaak.
0: Nee, dat was toch een andere periode. Ja, ja. Nou, muziek van toen. Als jij nu luistert en denkt, oh ja, ik heb hier herinneringen bij. Het eerste singeltje bijvoorbeeld wat je hebt gekocht. Laat maar even weten, dat vinden we hartstikke leuk. Bel maar of app maar 0592-33-1188. Want ik kan die hele playlist die we gaan draaien. En dat is hartstikke leuk. Maar misschien luister je nu wel en dan denk je van, ja, maar deze, dat brengt weer wat bij mij naar boven. Dus 0592-33-1188. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, het is hemelvaartdag vandaag. En dus is er echt van alles te doen in de provincie. Op onze site staat ook een heel overzicht. Hè? RTVDrenthe.nl.
2: Ja,
0: vanochtend vroeg werd er natuurlijk al gedouwtrapt.
2: Ja.
0: Gedouwgetrappen.
2: Ja, dat begonnen ze heel vroeg inderdaad. Ja.
0: Ja. Oh, ik zie de eerste appjes al binnenkomen. Hartstikke leuk. Nou, Robert die is ook op Tjak vandaag. Die kunnen we zo meteen wel even voorschakelen op TV Drenthe. Want ik zie hem al rijden. Dus dan kunnen we ook meteen de beelden even volgen. Ja, de hele provincie komt hij door en hij meldt zich tegen, wat zal het zijn? 12:45 ongeveer. Dan is hij ook weer bij een activiteit. Gebeurt er nou bij jou om de hoek ook iets? En vind je het leuk om dat heel Drenthe te laten weten? Ook dat willen wij wel graag weten.
2: Ja, zeker. Geef maar door. 05 92 33 11 88.
0: Precies, je kan even bellen of je kan even appen, maakt allemaal niet uit. En natuurlijk is er ook wel wat te winnen. Zoals René het altijd zegt, een Mieters prijzenpakket. Nou ja, daar zitten allemaal leuke RTV Drenthe spulletjes. En ook een LP. En die is knarrigeel. Ja. En er staan alle grote hits uit de jaren 60 op. Nou, bel of app maar door. 0592-33-1188. Draai ik ondertussen Middle of the Road. En hoop ik daarna terug te komen met een verzoeknummer.

0: Ah, dit bedoel ik dus. Alleen maar lekkere muziek vandaag op Radio Drenthe. Middle of the road. Ja, ik ga niet alleen maar muziek draaien, zei ik al, van de playlist. Maar ik wil ook graag muziek voor jou draaien. Dus riepen wij net op, bel maar of app maar naar de studio. 0592-33-1188. Als ik wat uit de jaren 50, 60 of 70 voor je kan draaien. Nou, en de allereerste die belde was Marga. En die heb ik nu aan de lijn. Marga, goedemiddag.
1: Hey, ja, goedemiddag, Anouk. Ja, ik hoorde dat natuurlijk. En ik had jullie mooie programma erop. En ik kon er natuurlijk gigantisch veel bedenken. Maar ik had er maar één dan. Van de Beatles, rock'n'roll music.
0: Oh.
1: Die is vertaald door de Beatles. Ik weet niet wie dat vroeger eerst heeft gezongen, maar ja, dat zwingt wel, vind ik. Maar net als wat ik zeg, er zijn zoveel mooie liedjes.
0: Maar waarom kies je dan deze van de Beatles?
1: Ja, nou, ik was altijd eigenlijk wel Stones Beatles. Ik heb de Stones ook wel heel vaak gezien, maar ik word altijd ook wel heel vrolijk van de Beatles. Maar ja, ik had natuurlijk in die jaren waren ook de Hollies, de Birds.
0: Ja.
1: En ja, weet ik, ik ben van 53 namelijk, dus dat kan je wel nagaan.
0: Ja, je hebt dat allemaal mooi meegemaakt.
1: Ja,
0: ik ga hem draaien. En waar denk je dan aan als ik hem inzet, die rock'n'roll music van de Beatles?
1: Ja, lekker swingen, vrolijke tijd, een beetje alles kon en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat.
0: Lekker. Ik zet hem erin. Marga, dankjewel, een fijne dag.
1: Jij ook, bedankt.
0: Komt-ie aan, doei.

0: Josephine.
1: Yes, tonight, Josephine. Yes, tonight. Johnny Ray op Radio Drenthe. Op verzoek. Dat draaien we natuurlijk ook. Dus die app die stroomt lekker binnen met allemaal muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En belletjes krijgen we ook. We noteren alles. We kunnen niet meteen alles draaien. Maar er kwam één nummer meerdere keren meteen binnen. En dat was het nummer dat Geert ook doorgaf. Geert, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Waar moest jij namelijk meteen aan denken?
2: Nou, echt op mijn slaapkamer. We wonen in Angerslo en ik had van slaapkamer met heel veel LP's van om aan de kant. En ik had nog, fotobehang met bomen. Dat was toen de tijd in de jaren 70.
1: En nu weer?
2: Ja, en nu is dat, ja, je ziet het allemaal weer terug. Ja. En nou ja, het was in de tijd van de Sweet en van de Mud en dat soort bandjes van die, ja, van die glitterbandjes, zeg maar. Ja, en Fox on the Run, dan deed ik de slaapkamer open en dan zo'n beetje de buren mee kon luisteren. Want ik dacht iedereen dat zo mooi zou vinden.
1: Ja.
2: En dan schreeuwde mijn vader van beneden van, doe dat ding wat zachter. Want die waren wat meer van, nou ja, van Jim Reeves en dat soort gebeuren. Dus
1: ja.
2: Alleen de herinnering van mijn slaapkamer, de pick-up, de fotobehang. En de platen die ik dan op zo'n soort standaard had staan, zeg maar. Dan gaf ik gelijk het beeld van, ja, van vroeger in de jaren 70. Dus en een mooie periode, vooral omdat je dan jong bent.
1: Hoe oud was je toen?
2: En, ik was, ik ben 56 geboren, dus ja, tegen de 29 ongeveer. Dus,
1: ja, echt en, de staptijd ook. Waar ging je uit dan destijds?
2: Oh, ja, we hadden verschillende. We gingen donderdagavond naar de Bruin Café in Emmen.
1: Ja.
2: En dan gingen we vrijdagavond naar Playtime.
1: Ja.
2: En dan zaterdagavond naar de Bon Vivant.
1: Jij nam het er wel van, Geert.
2: En dan stond naar Peterbaan.
1: Oh, ook nog eens. Kwam er nog wel wat van studie en werk terecht?
2: En dan naar de boekjebar.
1: Oh, kijk nou. Och, je benut het weekend wel goed, hoor ik.
2: Ja, vooral met vrienden dan, zeg maar. En nou ja, dat kostte wel een hoop geld. Dus
1: ja.
2: Ik had toen nog een autootje, maar die heb ik maar weer weggedaan. Want ik denk, ja, je moet een keuze maken of uitgaan.
1: Wat voor een had je toen?
2: Op een autootje. Dus ik heb de auto maar weer weggedaan. Dan kreeg ik later geluk. Kreeg ik een vriendin waar ik ook mee getrouwd ben. En die had een auto. Dus,
1: oh, maar weet je nog wat je autootje van toen was?
2: Ik had een kever had ik toen.
1: Ach, leuk. Ja. Zo'n Volkswagen kever.
2: Ja, een groene 1500 kever.
1: Ja.
2: En mijn vrouw die had
1: met
2: een Renault 4,
1: nog?
2: Een oranje. Wat zei je?
1: Met zo'n mandje ook nog? Of zo'n vaasje?
2: Nee. Oh. Die waren nog een volle oude. Die waren echt uit de jaren 50, denk ik.
1: Oh ja.
2: Nee, dat had ik niet. Maar ik had er wel een zandzak voor in. En als er heel veel wind stond, zeg maar, dan waren je benen van de weg. Maar ja, dat is wel een hele mooie
1: tijden,
2: periode.
1: Geert.
2: Met vrienden
1: ja.
2: ook. Je had toen heel veel disco's ook rondom. In Oosterijsselen en Valtemond.
1: Ja.
2: Gingen ook met de bromfiets gingen we helemaal naar Rolde.
1: Ja?
2: De Hof van Rolde, want dan kun je op zondagmiddag voor 50 cent kon je daar een pilsje halen.
1: Oh, ja, dan moest je bij zijn.
2: Emmen,
1: ja.
2: Op onze bromfiets.
1: Ja.
2: Gingen we helemaal naar Rolde op de zondagmiddag.
1: Hey Geert, ik ga hem draaien. Zet hem lekker hard
2: ja,
1: daar
2: doe maar,
1: en geniet ervan. Dit is The Sweet and Fox on the Run. Mooie dag nog.
2: Ja, doei. Dankjewel. Goedje.
1: Hoi.

0: Radio Drenthe Oldies Dag.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Drenthe Aldi's dag.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D-voetscan van Herkwa Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald.

0: welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. H-E-R-Q-U-A.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
0: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. H-E-R-Q-U-A.nl.
2: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
7: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken.
8: Goedemiddag. Het Wilhelmina ziekenhuis overweegt een verhuizing naar het NAM-kantoor in Assen. Vanwege duurzaamheid en technische redenen moet het WZA nadenken over de toekomst van het gebouw. Het ziekenhuis heeft meerdere nieuwe locaties op het oog en ook een verbouwing van het huidige gebouw wordt niet uitgesloten. Het WZA heeft nog 2 weken om een bod op het NAM-hoofdkantoor uit te brengen. De nieuwe tentoonstelling over de Indiase kunstenares Amrita Shergill is vanaf vandaag te zien in het Drents Museum. Shergill wordt gezien als de grondlegger van de moderne Indiase kunst. Haar kunstwerken zijn door spanningen in het Midden-Oosten een paar maanden later in Assen dan gepland. Het is de eerste keer dat de kunst in Nederland is. De tentoonstelling is tot en met 20 september te zien in het Drents Museum. En de Drentse Wandelvierdaagse is van start gegaan. Deze begint traditiegetrouw op Hemelvaartsdag. En in de vroege ochtend vertrokken de wandelaars vanuit Exlo.
9: Geen mooi deur. Het is niet alleen maar de 10. Het is natuurlijk, de 30 kilometer is natuurlijk vanmorgen al wat vroeger vertrokken.
10: Yeah.
9: Dus die hebben ons al gepasseerd. De 20 is al vertrokken. En wat we nu voorbij zien lopen, dat is de 10. Dat is de laatste sessie, zeg maar, die gestart is. Ja, we praten inderdaad wel over ruim over de 500 man, zeg maar.
8: Ja, dat was Klaas-Jan Niesing van de organisatie bij de stempelpost van de Leeuwal. De komende 3 dagen starten de lopers ook vanuit Exlo. En mocht je nog een dag mee willen lopen, dan kan je je inschrijven via de website van de Drentse Wandelvierdaagse. Dat was het. Meer nieuws via rtvdrenthe.nl en in de app.
11: Dankjewel, Daphne. Gaan we kijken of we daar ook een paraplu bij nodig zijn. Gert Voerman, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Anouk.
11: Je verwacht nog wat buien vandaag, of niet?
12: Jawel, verspreid over de provincie vallen wel een aantal buien. Er zit nu een lijntje zeg maar, over het midden van de provincie, die trekt naar het zuidoosten toe. Het is ook kil, ik zag net Eelde op 11,6, Holsloot 9,9... en de rest van de middag tussen verspreid en enkele buien. Van het noorden uit in de loop van de middag wordt het geleidelijk aan wel steeds meer plaatsen droog. Het is kil, 12, misschien lokaal 13 graden... met een matige wind tussen west en noord. En vanavond en vannacht opklaringen, koel behoorlijk af. Ik denk op veel plaatsen 2 tot 3 graden. Op een enkele plek misschien nog wat frisser. Blijft op de meeste plaatsen droog en weinig wind. En morgen gaan we op herhaling in de ochtend wat zon. Geleidelijk aan meer wolken. Er gaan weer een aantal buien ontstaan. En zie je juist in de middag de meeste buien. Het zijn lichte tot matige regenbuien. En opnieuw het valt op 13 graden met een wind uit een westelijke richting die matig van kracht is.
11: En dan komt het weekend eraan. Hè? We hebben allemaal een lang weekend, of velen. Dan wordt het wat droger.
12: Ja, en zaterdag nog niet. Zaterdag veel van hetzelfde. Bewolking, zon, het wisselt elkaar weer af en verspreidt opnieuw een aantal buien met 13 tot 14 graden. Maar wat je wel ziet, en dat is gunstig zondag, dat de wind zuidwest wordt. Dan komt er zachtere lucht binnen. Zondag gemiddeld 16 graden, misschien in het zuidoost lokaal wel 17 graden. Er zijn wolken, een enkele buien. Met kennis van nu zullen de droge periode overheersen. En dan begint volgende week, maandag en dinsdag, soms wat regen. Dan weer een droge periode. Maar dan gaan we richting de 17, lokaal 18 graden. En het lijkt erop dat daarna droger gaat worden. Meer zon. En dat de 20 graden in zicht komt.
11: Kijk nou. Gert, dankjewel. Mooie hemelvaartsdag nog.
12: Ja, het zal er.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Ik
10: krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
21: De Radio Drenthe

0: Herman's Hermans en No Milk Today. Muziek uit de jaren 50, 60 en de eerste helft van de jaren 70. Dat draaien we vandaag. En ik had net Geert aan de lijn. En waarop Jan ons een appje stuurde. Jan Smeenge uit Bijlen. Goedemiddag, Jan.
1: Ja, goedemiddag Anouk.
0: Want dat verhaal van Geert, dat herkende jij wel, hè?
1: Ja, heel erg, heel erg. Toen hij vertelde van dat hij zijn radio aan had op de slaapkamer boven. En de ouders die reageerden van wat is dit? Dat is heel, heel erg herkenbaar.
0: Kan ik zou je zeggen,
1: ik was een keer... Ja, enorm. Dus ik kan me nog herinneren ook dat ik was gegeven ogenblik... had je de Nationale Hitparade. Die werd in een half uurtje uitgezonden. En er waren maar bepaalde liedjes. En het was net een liedje die we ook graag horen. Dus ik opnemen. En ik zet de recorder aan en ik doe de geluid wat harder. En wat doet mijn vader beneden? Die haalt de stop eruit.
0: Nee.
1: Dus het was opeens stil.
0: Nee.
1: En ik heb me lopen vloeken en schreeuwen.
0: Ja.
1: Ja, zo ging dat, hè?
0: Ja, want je wilde dat op je cassettebandje hebben.
1: Precies, en dat was de kans.
0: Ja.
1: En toen opeens was het over. Oh. Ongelooflijk, ja.
0: Oh,
1: ja, dat zijn herinneringen.
0: Maar jij luisterde...
1: En ik snap het achteraf van hun ook wel.
0: Ja. Jij luisterde hele andere muziek destijds... andere muziek dan je ouders deden.
1: Ja. Zij waren meer van de heikrekels en weet ik veel. Veel Nederlandstalig inderdaad. Jim Reeves. En ze hadden met muziek trouwens sowieso niet zoveel, hoor. Ja, en ik en mijn broer die 3 jaar ouder is... Ja, wij waren helemaal gek van Top Pop en Nationale Hitparade. En inderdaad, Mutt, Sweet, Slade, Alice Cooper.
0: Ja.
1: En ik heb het in het appje nog gezet voor Geert. Als je een keer in de gelegenheid is, er treedt niet veel op in het noorden. Maar ik ben een paar keer naar de Glamrocks geweest. Dat is een band die speelt dus alles na. Met dikke plateauzolen, glitterkleding. En goede muzikanten, hoor. En de nummers van Alice Cooper, van de Sweet, van Mutt. Echt fantastisch.
0: Oh, fantastisch. En die komen ook wel vaak
1: naar
0: het noorden.
1: Naartoe geweest. Ja, ze hebben vorige jaren was vaker opgetreden in het noorden. En dit jaar tot nu toe is er niks gepland. Dus of je moet ervoor rijden naar het midden van het land. Ze treden zo'n keer of 10, denk ik, op per jaar.
0: Ja.
1: Maar ze waren een keer in de toekomst in de Scheemda. In die oude fabriek.
0: Ja.
1: En ik ben in Friesland een paar keer geweest. Waar ze ook gewoon in een klein cafeetje optraden. Maar hartstikke leuk sfeertje. En ja, je wordt helemaal teruggevoerd. Je begint mee te zingen. En ja, prachtig.
0: Dus muziek
1: als Geert
0: toe.
1: In de gelegenheid is, de Glamrock. Zoek het maar eens op internet. Het is werkelijk waar. Het is een belevenis.
0: Leuk.
1: Fantastisch.
0: Hey, maar Jan, nou vroeg ik jou. Geef 1 nummer door die ik voor je kan draaien. Is dat dan lastig?
1: Uh-huh. Ja, best wel. Er is heel veel mooie muziek. Maar je weet wel, sommige nummers hoor je gewoon heel vaak. En dat snap ik ook wel, het bekendere werk. Maar er zijn liedjes die hoor je bijna nooit meer. En waar je toch, hè, heb ik toen ook opgenomen, staat ergens, heb ik op een of ander bandje staat die nog wel. Ik speel ze nog af en toe af trouwens, via de Walkman. Maar dat zijn van die nummers die hoor je bijna niet. En heb je goede herinneringen aan. En dit is ook een prachtig nummer. Melodieus zelfs, samenzang. Het is voor die tijd bijzonder. En ik weet, in Top Pop werd het voor de eerste keer een filmpje. En dat was een Griekse band. En die mannen hadden allemaal dikke bossen haar. Niet van het lange haar, maar van het kroeshaar. En vreemde gasten eigenlijk. Grieks bandje. Maar ze hadden een liedje. Dat was gewoon fantastisch.
0: Ja, want over
1: dat
0: wie
1: zijn
0: hebben
1: die
0: we
1: herinneringen.
0: Het,
1: we hebben het over de band Axis. AXIS. En met het liedje Someone.
0: Ik ga hem draaien.
1: En het was, ja, graag.
0: Ik kan heel Drenthe ervan genieten.
1: Ja, maar het zijn best generatiegenoten die nu ook luisteren... en dan bedenken van, oh ja, dat is zo'n liedje.
0: Ja.
1: Hoort hem bijna niet, maar prachtig.
0: Van die vergeten pareltjes. Komt-ie aan, Jan. Fijne dag nog.
1: Ja.

0: speciaal verzoek van Jan uit Bijlen. Exes and Someone. En dit is ook weer lekker terug in die tijd hoor. Doris en twee motten.
1: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek. Maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor?
1: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er

wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: deze hoort op een dag als vandaag. Doris en twee motten.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag 2026 in Drenthe. Waar ben jij beland, Robert? Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dat is een hele goede vraag. Ik ben op een plek waar het ontzettend rumoerig is van een heleboel lawaai. Dus ik hoop dat ik mijn claim weer verstaanbaar kan maken. Tussen al het trekkengeweld. Want ja, daar waar de meeste mensen met hemelvaartsdag de rust van de natuur op zoeken, doen ze daar op Erika helaas en organiseren ze daar een powertrek. Nou, wat dat precies is, het heeft iets met trekkers te maken en met trekken vanzelf. Daar ben trekken voor. En we zullen eens dus even naar Erwin toe lopen, die stiet hier met een notitieblok drak te schrijven. En hij zegt, ja, ik wil best wel even met je praten, maar ik moet wel deur, want het is natuurlijk een wedstrijd element. Maar hoi!
4: Ja, mooi!
3: Ik stoor je heel even, hoor, want oh, hier giet net weer een weg. Of niet? Of is dit nog niet het wedstrijd? Nee, dit ging heel rustig.
4: Dit ging mooi. Ja. Dit ging mooi.
3: Is dit al een wedstrijd?
4: Dit is een wedstrijd. Ze trekken allemaal één keer en de eerste vijf die verse komen, die moet nog een keer, zeg maar.
3: Oh, maar ik zag net grote zwarte rookpluim, maar ze trekken rieden met weg alsof er niks achter.
4: Maar dat komt nog wel straks, als het einde is. Als het einde is.
3: En dat is nog niet, want ik 100 meter is
4: beetje... Ja, 100 meter is het einde. Ja.
3: 80, 81, ja, 82, 83, 84, giet het erin?
4: Ik denk niet.
3: Nee, hè?
4: Nee, het is geen blauwe.
3: Ja. Oh, een blauwe, en hiernaast geen een.
4: Ja.
3: Kijk, daar rijdt de zwarte rook.
4: Dat is een supersport. Dat is een supersport.
3: Daar zal Jesse klaar voor niet blieden met wezen.
4: Nee, denk ik ook niet met de juiste rood.
3: Nee, maar dit is, want, wat vindt de klassement? Dat is een ja, leakmeter met een oltrekker in. Ja. Dat is wat neer, hè?
4: Ze rijden op gewicht. Iedereen moet wegen, zeg maar. En er worden verschillende klassen indeeld.
3: Ja.
4: En nou, daar worden sleepwagen ook op afgesteld, zeg maar.
3: Ja, maar er zijn ook twee verschillende sleepwagens.
4: Ja, één van lichtere trekkers. Tot een ton of 7. En dan de rest is van die grote sleepwagen,
3: ja,
4: zeg maar.
3: En wat mij direct opvalt, Erwin, er zit een ja, toch wel een jong wicht op de trekker daar. Dat zie je niet vaak, op de sleepwagen.
4: Dat had ik ook al zien, ja.
3: Klopt. Dat was je ook al opvallend.
4: Ja. Ja, nou ja, het is voor iedereen, dus ja, ook voor vrouwen blijkbaar, hè? Ja, zeker.
3: Hé, hey, maar wat doe jij? Want je hebt die voor je allemaal leaseling, ja, onder de walkie-talkie. Ja. Jij houdt bij hoeveel iedereen redt.
4: Ja, ik mag de eindstand opschrijven, zeg maar. En voor bij de, in die trailer aan het eind, ben 100 meter, doen ze dat ook. Maar mocht er iets gebeuren, dat er wat voor reden dan ook de boel wegvalt, dan is het controle, zeg maar.
3: Ja, ja, precies. En ben jij hier al lang bij het evenement betrokken? Want het is niet het eerste jaar dat dit hier doet.
4: Dit is het eerste jaar dat we doen.
3: Ja, ja. Met het trek erbij?
4: Ja, met het trekkerslep is het eerste jaar.
3: Oh, dan ben ik in de war met iets anders. Want ik meen dat ik hier al eens een keer met nou, Jeroen, de organisator West heb. Maar...
4: Dat was met het feest, Drentse Piratenparty, is een aantal jaar. Maar dit is het eerste jaar trekkerslep.
3: Nou, dan haal ik de hele boel weer door elkaar. Het is goed dat je mij hebt corrigeerd voordat mensen denken dat het hier gebruikelijk is. Nee, maar de Piratenparty is inderdaad het gebruikelijke deal. En de trekker, dat hij er nog dit jaar voor de eerste keer bij.
4: Dus voor de eerste keer erbij, inderdaad. En in het verleden was er ook altijd de hemelvaartdag, was er trek op de Ermenstrand.
3: Ja.
4: We hebben eerst in Nieuw-Amsterdam, maar later op Ermenstrand. En ja, we vonden het wel jammer dat het toen wegviel, zeg maar.
3: Ja.
4: En we zeiden, dat moeten we even weer oppakken. En helemaal op hemelvaartsdagen, ja, er is weinig te doen in de buurt hier. Dus nou ja, de animo die was er wel. We hebben dik 200 opgaves. Dus nee, dat gaat hartstikke mooi voor het eerste jaar.
3: Ja, ik zeg het, bent uiterste, hè. Waar de mensen de rust van de natuur op zoekt, denk je hier van, hé, hey, we doen het totaal 100% andere kant, hoor.
4: Ja, juist, ja, ja.
3: Lawaai, geweld.
4: Juist, dat ja. Ja, ja.
3: En bevalt het je een beetje qua, want het weer, die zijn het al, hè. Het had eigenlijk een paar graden warmer moeten weten, maar valt het met de opkomst? Of?
4: Ja, nou, de opkomst valt mij niet tegen, eigenlijk. En ik denk dat het vanmiddag dat nog wel drukker wordt.
3: Ja.
4: Nou ja, en vanavond natuurlijk het Drentse Piratenparty, dus...
3: Ik zag de Esperando's de bus al u pakken.
4: Ja, die staat er ook. Die gaan begint met een half uur te spelen, denk ik, straks.
3: Ja.
4: En nou, en zo langs de kant kijken, zit al heel wat volk.
3: Ja,
4: ja, gaat mooi.
3: Oh, er giet er nog weer een. Een grote, ja, groene, wat is dit? Een green man. Dat ziet er op een shot neer. Rook komt er door, helemaal. Dat is werkelijk een ongelofelijke bulte lawaai. Ben je morgen vrij,
4: trouwens?
3: Mag je later beginnen?
4: Nee, ik ben morgen niet vrij. Nee.
3: Nou, dan wens ik je ontzettend veel sterkte. Want het schiet hier nog wel even deur. Ja. Tot in de late uurtjes. Mensen die dit deuren, die denken, we hebben nog wel zin aan een feestje. Kunt hij nog op Erika?
4: Tot 11 uur vanavond.
3: Maar dat is ook nog wat mooie tien.
4: Ja. Ja, morgen niet langer van een gemeente. We hebben graag wat langer wilt.
3: Ja.
4: Maar morgen is een officiële werkdag. Dus ja, dan mag je maar feesten tot 11 uur.
3: Dan erop.
4: Zo is het.
3: Tot 11 uur kunnen we een boel feest maken.
4: Ja, zo is het. We kunnen nog even vooruit.
3: Precies. Het bier zal redelijk vloeien hier op Erika in ieder geval. En de diesel die dat ook aan doet. En wij jullie straks weer, want wij gaan sjoelen. En we bereid ons daar alvast op voor. Yo. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie.

0: Studio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Radio Drenthe.
16: De Radio Drenthe Oldiesdag.

0: beetje jaren 70 nemen we ook mee. 74 wonnen ze het Songfestival hiermee. ABBA en Waterloo.
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: Ja, en we zeiden het al, het klinkt een beetje als... oh, alleen maar muziek voor oude mensen. Nou, het is gewoon muziek waar we blij van worden. Dat we hartstikke leuk vinden. Muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En volgens mij kan ik iemand de hand schudden die dat ook fantastische muziek vindt. Ineke, goedemiddag.
2: Hi, Anouk, daar ben ik.
0: Ja, lekker hè, deze muziek allemaal.
2: Ja, heerlijk. Ik kan het zo mee brullen.
0: Ja, eigenlijk alles, hè?
2: Ja, heel veel wel.
0: Maar mag ik naar jouw leeftijd vragen?
2: Ik word over 2 weken 75.
0: Oh, wat prachtig. Ga je het groot vieren?
2: Absoluut, ja. Deze ronde wel.
0: Ach,
2: ja.
0: Wat mooi. Wat ga je doen? Wil je dat vertellen? Of zeg je dat is nog geheim voor iedereen?
2: Nee hoor, dat is geen geheim. Ik geef gewoon voor kleine familie die we hebben... en wat vrienden en buren een klein tuinfeest. Dus je moet even met meeduimen dat het mooi weer is.
0: Ja, fingers crossed. Maar over 2 weken zeg je, hè? Volgens mij na volgende week wordt het beter.
2: Nou dus, kijk, daar houd ik dan maar rekening mee.
0: Ach, mooi man. Hé, wij gaan terug naar de jaren 70, want... Wat heb jij? Ja. In de jaren 70 ging je trouwen. En moest je eerste fletje geverfd worden. Waar was dat?
2: Het was in Delft.
0: Oh!
2: En toen woonden we... Ik kom uit Den Haag en we zijn allebei. En toen zijn we in Delft gaan wonen. En, maar dat kleine appartementje, dat was helemaal paars en oranje. De gijzer was oranje, de vloeren, de muren. Alles was oranje en paars. En ja, ik vond dat toch... Ja, dat is de tijd dat wij natuurlijk ook jong waren. Maar dat was gewoon een beetje erg heftig. Dus toen hebben mijn ouders en mijn schoonmoeder en mijn zwagers... en met z'n allen de hele flat weer een ander kleurtje gegeven. Ik denk, ik weet niet precies wat. Wit en geel, geloof ik.
0: Oh ja, beetje rustiger.
2: Dus ja. Ja, precies. Dus op de radio stond er natuurlijk altijd aan... als we in het weekenden daar bezig waren. En daar was heel vaak kwam daar popcorn. Dat was in de tijd een nummer. Was gewoon veel gedraaid. En daar word je gewoon helemaal vrolijk van.
0: Ik ga hem dus gewoon draaien. Wij maken heel Drenthe nu ook vrolijk met popcorn. En jij gaat terug schilderend in de jaren 70 naar het fletje in Delft.
2: Dank je wel. Ontzettend leuk, Anouk. Hey,

0: Scott McKenzie in San Francisco. En als je dit leuk vindt, doe dan vooral zometeen mee met ons oldiespel. Want er is een mietersprijspakket, zoals René dat altijd zegt, te winnen. Waarvan ook een cd zit in dat pakket. Ach, een cd, wat zeg je nou? Een LP. Een knarrigeel LP. En daar staat Scott McKenzie ook op met San Francisco. En veel meer andere prijzen. Het spel spelen we met een uurtje ongeveer. En ondertussen draaien we gewoon op verzoek. En wat wil je horen? Allemaal muziek uit de jaren 50, 60 en begin jaren 70. Dat we draaien vandaag. En die app die stroomt zo vol dat we lang niet alles kunnen laten horen. Maar ik zag een heel lief appje voorbij komen van Bert. Bert, goedemiddag. Waar bel je vandaan?
1: Goedemiddag, Anouk. Uit Emmer Kompas.
0: Uit Emmer Kompas. En jij zat te luisteren of had je TV Drenthe erbij aan?
1: Ik heb TV Drenthe erbij aan, ja.
0: Oh, gezellig. Hé, jij wil eigenlijk een liedje horen voor iemand.
1: Ja, voor een speciaal iemand, ja. Dat klopt inderdaad.
0: Waarom? En
1: nou,
0: voor wie?
1: Ja, is mijn schatje, hè. Dus, ja.
0: Jouw schatje? Hoe heet jouw schatje?
1: Ja, mijn liefde, hè. Dus,
0: en hoe heet jouw
1: schatje? Paula.
0: Paula?
1: Ja.
0: En hoe lang ken je Paula al?
1: Jaar of 15?
0: 15? En waar heb je Paula ontmoet? Wil je dat vertellen? Of zeg je, nee, dat houden we mooi privé?
1: Nou, we hebben elkaar ontmoet in een restaurant. Dus,
0: oké. Okay. En er is één nummer die je eigenlijk een beetje aan Paula wil opdragen.
1: Jazeker.
0: En welke is dat?
1: The Marvelous, met Only One Woman.
0: Oh, want Paula is de enige voor jou.
1: Absoluut.
0: Komt-ie aan, Bert. Mooie dag en dikke knuffel voor Paula.
1: Fijne uitzending.
0: Doei, doei.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Planken. Goedemiddag. Het Wilhelmina Ziekenhuis overweegt een verhuizing naar een NAM-hoofdkantoor in Assen. Vanwege duurzaamheid en technische redenen moet het WZA nadenken over de toekomst van het gebouw. Het ziekenhuis heeft meerdere nieuwe locaties op het oog en ook een verbouwing van het huidige gebouw wordt niet uitgesloten. Het WZA heeft nog 2 weken om een bod op het NAM-hoofdkantoor uit te brengen. De nieuwe tentoonstelling over Indiase kunstenares Amrita Shergill is vanaf vandaag te zien in het Drents Museum. Shergill wordt gezien als de grondlegger van de moderne Indiase kunst.

0: Haar kunstwerken zijn door de spanningen in het Midden-Oosten een paar maanden later in Assen dan gepland. Het is de eerste keer dat de kunst in Nederland is. De tentoonstelling is tot en met 20 september te zien in het Drents Museum. De Drentse wandelvierdaagse is van start gegaan. Deze begint traditiegetrouw op Hemelvaartsdag. In de vroege ochtend vertrokken de wandelaars vanuit Exlo.
1: Dit ging mooi door. En het is niet alleen maar de 10. De 30 kilometer is natuurlijk vanmorgen al wat vroeger vertrokken. Dus die hebben ons al gepasseerd. De 20 is al vertrokken. En wat we nu voorbij zien lopen, dat is de 10. Dat is de laatste sessie, zeg maar, die gestart is. Ja, we praten inderdaad wel ruim over de 500 man, zeg maar.
0: En dat was Klaas-Jan Niesing van de organisatie bij de stempelpost van de Leeuwal. De komende 3 dagen starten de lopers ook vanuit Exlo. En mocht je nog een dag mee willen lopen, dan kan je je inschrijven via de website van de Drentse Wandelvierdaagse. Ja, en waar de wandelaars de rust op zoeken, gaat het vandaag in Erica er heel anders aan toe.
2: Er giet er nog weer een, het rode, ja, groene, wat is dit, een green band. Dat ziet er allemaal schon neer.
0: Ja, dat was verslaggever Robert Oosting bij de Powertrek in Erica. Een wedstrijd waarbij trekkers een zware slee zo ver mogelijk vooruit moeten trekken. Dit staat in het voorprogramma van de Drentse Piratenparty vanavond ook in Erica. Dat was het nieuws. Meer vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Dankjewel, Daphne. Heb ik het weer nog van Gert Voerman?
4: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen enkele buien. Het is wel zo dat het aantal buien vanuit het noorden uit afneemt. Het is kil 12 tot 13 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond, vannacht is het wisselend bewolkt. Koelt behoorlijk af met minima van 2 tot 3 graden.
5: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: weken stond hij op nummer 1 in de top 40. Deze Eloise van Barry Ryan. Muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En muziek met speciale herinneringen. Dat willen we graag voor je draaien. Zo krijgen wij een appje binnen van Marie. Goedemiddag, Marie. Hallo, Marie. Ben je daar nog? Nee, Marie is er niet meer. Is Marie misschien hier? Goedemiddag, Marie.
1: Nee. Hallo.
0: Oh, wacht even. Hi, Marie. Waar ben je?
1: Ik ben er.
0: Ik heb nu 3 schuiven open. Ik heb geen idee waar je uitkomt. Dat klinkt heel raar. Waar zit je? Waar bel je vandaan?
1: Uit Emmen Kompas.
0: Uit Emmen Kompas. En je had mijn telefoon, je had hem even neergelegd, denk ik, of niet?
1: Nee hoor, nee. Ik zat er iedere keer nog mee aan de oor. Dus
0: Okay. Wat heb je allemaal nog gedaan op deze Hemelvaartsdag?
1: Nou, vanmorgen is een stuk gelopen. En de wasmachine even gedraaid. Ja. Dus er verder nog niet zoveel bijzonders.
0: Maar echt dat douwtrap lopen?
1: Gewoon lekker rustig.
0: Zo in op vroege tijden met de hemelvaart? Zo vroeg al?
1: Nee hoor, gewoon na het koffie drinken even. Een uurtje lopen en dan weer naar huis.
0: Oh, lekker even een rondje.
1: Even een rondje.
0: Ja. Hey, ja. We draaien op verzoek vandaag. En jij komt met een liedje waar je naar geluisterd hebt in de jaren 60. Heel vaak met vriendinnen, zeg je ook specifiek, hè? Hoe oud was je in de jaren 60?
1: Dan was ik jaar of 10, 11, denk ik ongeveer.
0: Oké. En die vriendinnen van toen, zijn die nog in je leven?
1: Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Oh, wat fijn.
1: Eén woont op Texel en die andere woont in Fries.
0: Ah, oh, dat is toch mooi.
1: Ze zijn er allemaal nog.
0: Ja, dat is fijn. Ja. En over wie hebben we het dan, Marie?
1: Over Ina Bremer en Evelien Gruben.
0: Oh, en jullie waren echt zo'n meidenclubje met z'n drieën.
1: Ja.
0: Oh, wou dat wel? En drie
1: Ina
0: meiden?
1: Had, die had een... jawel hoor, dat ging prima.
0: Oké.
1: Okay. En Ina die had een zus, die was een beetje ouder. En die had dat plaatje toen die tijd gekocht. Ja, en daar, als wij dan bij Ina thuis waren, dan werd hij gewoon grijs gedraaid. Dus het was echt een leuk nummertje.
0: Over welk liedje hebben we het?
1: Over de Put the Flower in Your Hair van After Tea.
0: Ja, ik ga hem draaien. Ik wens je heel veel mooie jaren nog met de meiden. Want hoe bijzonder is het dat om na al die jaren nog die vriendschap te hebben. Komt-ie aan. Ja. Fijne dag nog, Marie.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei.

0: 23 weken stond dit maar liefst in de top 40. Julio Iglesias.
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: Begin jaren 70 was dat. Ja, muziek brengt heel veel herinneringen boven. En iedereen, echt, dat geloof ik, iedereen heeft ooit een eerste singeltje of LP of cassettebandje of wat dan ook maar gekocht. Weet jij die oude nog, Daphne?
2: Nou, ik weet nog dat ik een keer in Engeland was op vakantie. En toen, ik zocht al een tijdje naar een plaat van Fleetwood Mac, dus Then Play On, komt uit 69. En die kon ik nooit ergens vinden. En op een gegeven moment was ik gewoon een beetje tussen platen aan het zoeken. En in één keer vond ik hem daar gewoon. En dat was echt wel zo'n geluksmoment. Dus dat weet ik nog. Dat is wel één van de eersten die ik heb gekocht.
0: Oh, en die koester je?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, iedereen weet denk ik nog wel zijn eerste plaatje die hij kocht. Lia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij weet dat ook nog hartstikke goed.
3: Dat weet ik nog heel goed, ja. Ik moest er heel lang voor sparen.
0: Ja.
3: Want ik was natuurlijk nog maar een jaar of 13 oud. Dus dan heb je nog niet echt veel zakgeld.
0: Nee.
3: Maar ik kom uit een gezin van 6 meiden. En die waren allemaal met muziek bezig. En daar kreeg ik elke keer weer wat geld van. En toen op een gegeven moment kon ik dat singeltje kopen.
0: Oh, want je had eentje op het oog die je heel graag wilde.
3: Ja, ja.
0: En welke was dat?
3: Ja, dat van Percy Sledge.
0: My Special Prayer.
3: Precies, die,
0: oh,
3: ja.
0: En die heb je grijs gedraaid toen?
3: Ja, nou weet je, op een gegeven moment toen was er iemand die wilde hem ook heel graag hebben. En toen heb ik hem doorverkocht.
0: Oh.
3: En daar heb ik nu nog steeds spijt van eigenlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, ja.
0: Want in jouw huis is dus geen singeltje meer van Percy Sledge.
3: Nee, helaas.
0: Oh.
3: Nee, helaas.
0: Nou, dan moet ik hem maar draaien op Radio Drenthe, Lia.
3: Nou, dat is een heel goed plan.
0: Ga ik doen, komt-ie aan. Fijne dag nog.
3: Dank

Het eerste singeltje van Lia. Die ze door heeft verkocht. En daar nu nog spijt van heeft. Percy Sledge en A Special Prayer.

0: Oldiesdag op Radio Drenthe.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Scootmobiel nodig? Mobifit.
7: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
11: Radio Drenthe.
0: De Radio Drenthe Oldiesdag.

0: Stockholm 75.
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: Ook zo'n oorworm toch, Tietjen en Dingedong. Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Geniet je ook zo van deze muziek vandaag?
2: Ah ja, dit is altijd goede muziek.
0: Fantastisch, hè? Hoe oud was jij in de jaren 60?
2: Ik ben van 1960.
0: Oh, je bent van 60? Dus,
2: ja. Dus ik heb een heel stuk wel echt rust meemaakt.
0: Ja.
2: Want, ja, misschien een klein detail, maar in de jaren, begin jaren 70, eind jaren 60, heb ik in Koekhanger Renholt een nieuw zwembad gekregen toen.
0: Ja.
2: Daar hadden we toen een badjuffrouw en haar zoon die had toen een discotheek toen. En die had altijd de bandrecorder aan staan. We hadden toen van die lange banden van 4 en 8 uur.
0: Ja.
2: Die hele lange banden en haar zoon die had allemaal muziek opgenomen. En die draaiden ze dan, zetten ze hun bandrecorder aan. En dan was de hele middag, zeker de avond, was er muziek. Dat was allemaal van die muziek uit die tijd natuurlijk.
0: Ach, wat mooi man. En Henk, stond jij dan aan de kant te kijken? Of was je eentje die op de dansvloer te vinden was?
2: Ik was nogal behoorlijk verlegen toen. Maar ik, toen ik op de MAVO zat, begin jaren 70, toen was er toch wel één meisje, dat was er toch wel zo dol op. Dat, dan startte ik gewoon over mijn verlegenheid en dan gingen we naar toch de dansvloer op. En natuurlijk, als de eerste kan met Angie van de Rolling Stones.
0: Ja, want die heb je doorgegeven, hè? Die prachtige van de Stones. Ja. En is dat meisje van toen ook je meisje van vandaag geworden?
2: Oh, dat is helemaal nooit wat te horen.
0: Oh, nee.
2: Nee. Ik denk dat ik het wel alleen geen 40 jaar meer gezien heb.
0: Ach, wat grappig dat je dan toch nog, als je dit hoort, ik start de eerste klanken van de Stones op, aan haar weer terugdenkt, hè?
2: Ja, zo stiekem.
0: En niemand anders luistert nu mee, hoor, dus je kan alles zeggen.
2: Ja, dat weet ik. Onderduurt het wel nog niet.
0: Hé, hey, Henk, komt-ie aan. Fijne dag nog.
2: Ja, hey, thanks.

0: aangevraagd door Henk. De Rolling Stones en Angie.
1: Het is Oldies Dag op de Drentse Omroep. En zulks moet gevierd met een Mythes prijzenpakket.
0: En dat Mythes prijzenpakket hebben we hier voor ons liggen. Je kan winnen een knalgele vinyl LP. Met daarop alleen maar grote hits uit de jaren 60.
2: Ja, inderdaad. De top 40.
0: Ja.
2: Nou, niet alle 40 nummers, dat past er niet op, denk ik. Maar...
0: Nee, maar echt de knijters van hits, die staan erop. En die kan je winnen hier vandaag op Radio Drenthe. Wim heeft er al een setje weggegeven, bij mij en straks bij René ook. Want je wint niet alleen dan zo'n LP, maar je krijgt er ook nog allemaal RTV Drenthe goodies bij. Prachtige sokken en een zonnebril. En wat
2: zonnebril, ja.
0: Ja, laat je lekker verrassen gewoon. Wat moet je ervoor doen? Nou, je kan heel veel muziekkennis hebben, maar met dit spel is het ook wel zo dat je ook nogal kan gokken.
2: Ja, dat kan zeker. Ja, absoluut.
0: Wij hebben 3 hits uit de jaren 60 gepakt. Uit 1966 in dit geval. 1 daarvan stond op nummer 1 in de top 40. Welke was het nummer 1 die ik laat horen? Nummer 2 of nummer 3? Als je het ding te weten, kan je bellen naar de studio 0592 33 11 88. Dit zijn de fragmenten.

Welke stond op nummer 1 in de top 40 van 1966? Je kan nu bellen. 0592 33 11 88.

0: The Supremes, Where Did Our Love Go? Eens even kijken wie we blij kunnen maken.
1: Het is Oldies Dag op de Drentse Omroep. En zulks moet gevierd met een Mythes prijzenpakket.
0: Ja, dat Oldies, ja, dat blijft een beetje dat ik denk van... is het een dag voor ouderen? Roelie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ah, wij als vrouwen onderling kunnen dat vragen, hè? Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 71.
0: Oh, broekie.
2: Ah, ja joh.
0: Toch?
2: Hartstikke.
0: Hou jij een beetje van deze muziek?
2: Ja, zeker. Ik vind dit een geweldige dag.
0: Ja.
2: Met al die mooie muziek. Ja, geweldig.
0: Heerlijk, hè? En wat draaide jij vroeger?
2: De Cats.
0: Oh, ja, tuurlijk.
2: Ik was helemaal gek van de Cats.
0: Ja, en ook specifiek één favoriet nummer, of niet?
2: Nee, niet één nummer. Ik heb zoveel nummers die ik mooi vind. Nee. Hartstikke mooi.
0: En jouw allereerste singeltje, was die dan ook van de Cats?
2: Nou, denk ik niet. Die was van de Bee Gees, volgens mij.
0: Oh, ja, want we zeiden dat tegen elkaar. Vaak weet je dat nog wel, hè, het allereerste singeltje. Of het cassettebandje dat je kocht.
2: Ja, precies. Nee, dat was echt wel een singeltje, hoor.
0: Ja. Hé, hey, wij hebben hier een LP klaar liggen. Heb je nog een grammofoon speler?
2: Ja, heb ik nog.
0: Wat leuk.
2: Ja, zeker.
0: En leg je daar af en toe wel eens wat op?
2: Ja, ik sta te strijken.
0: Oh, echt?
2: Ja, want daar staat hij dus.
0: En dan als je moet omdraaien, dan ben je klaar met strijken. Dat is een beetje je, of niet?
2: Nou ja dat lukt niet altijd, hè?
0: Nee. Roddy, wellicht kunnen wij een nieuw exemplaar naar jou opsturen. En dat doen we dan naar Dalen, hè? Want daar woon je.
2: Ja,
0: oké. Ja. Wij hebben 3 fragmenten, hits uit 1966, klaarstaan. Maar 1 daarvan heeft op nummer 1 gestaan. Ik ga ze nog even een keer laten horen.

0: Nou, wat denk je? Of wat weet jij misschien wel? Wie stond in de top 40 in 1966 op 1?
1: Ik dacht nummer 1. These boots are made for walking.
0: Ik ga eens even kijken. Ik ga even een muntje erin stoppen. Ja!
1: Nou, kijk toch.
0: Was het een wilde gok? Of?
1: Nou, niet helemaal wild, maar... Ik twijfelde wel een beetje.
0: Een beetje wild.
1: Ja, een beetje wild.
0: Ja, die van Simon & Garfunkel stond op nummer 10 en de Beach Boys op 18. Maar dit was echt de nummer 1 in de top 40 in 1966. Gefeliciteerd, Rolly!
1: Nou, dankjewel. Hartstikke mooi.
0: Blijf even aan de lijn. Mooie dag nog.
1: Ja, dankjewel.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: In Hogeveen. Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen. Dekker slapen.
10: Dekkerslapen.nl.
11: Half drie. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Planken.
12: Goedemiddag. Het Wilhelmina ziekenhuis overweegt een verhuizing naar het NAM-hoofdkantoor in Assen. Vanwege duurzaamheid en technische redenen moet het WZA nadenken over de toekomst van het gebouw. Het ziekenhuis heeft meerdere nieuwe locaties op het oog en ook een verbouwing van het huidige gebouw wordt niet uitgesloten. Het WZA heeft nog 2 weken om een bod op het NAM-hoofdkantoor uit te brengen. De nieuwe tentoonstelling over Indiase kunstenares Amrita Shargil is vanaf vandaag te zien in het Drent Museum. Shargil wordt gezien als de grondlegger van de moderne Indiase kunst. Haar kunstwerken zijn door de spanningen in het Midden-Oosten een paar maanden later in Amsterdam gepland. En het is de eerste keer dat de kunst in Nederland te zien is. De tentoonstelling is tot en met 20 september te zien in het Drents Museum. De Drentse Wandelvierdaagse is van start gegaan. Deze begint traditiegetrouw op Hemelvaartsdag. En in de vroege ochtend vertrokken de wandelaars vanuit Exlo.
13: Het ging mooi door. Het is niet alleen maar de 10, het is nu de 30

0: kilometer is natuurlijk vanmorgen al wat vroeger vertrokken.
1: Ja.
0: Dus die hebben ons al gepasseerd. De 20 is al vertrokken. Wat we nu voorbij zien lopen, dat is de 10. Dat is de laatste sessie, zeg maar, die gestart is. Ja, we praten inderdaad wel ruim over de 500 man, zeg maar.
2: En dat was Klaas-Jan Niesing van de organisatie bij de stempelpost van de Leeuwal. De komende 3 dagen starten de lopers ook vanuit Exlo. En mocht je nog een dag mee willen lopen, dan kan je je inschrijven via de website van de Drentse Wandelvierdaagse. Ja, en waar de wandelaars de rust op zoeken, gaat het er vandaag in Erica heel anders aan toe.
3: Er ging er nog weer een, een grote, ja, groene, wat is dit, een green bed. Dat ziet er op een John Deere.
2: En dat was verslaggever Robert Oosting bij de Powertrack in Erica. Een wedstrijd waarbij trekkers een zware slee zo ver mogelijk vooruit moeten trekken. Er staat in het voorprogramma van de Drentse Piratenparty vanavond ook in Erica. Meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Dankjewel, Daphne. Gert Voerman nog met het weer.
5: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen enkele buien. Het is wel zo dat het aantal buien vanuit het noorden uit afneemt. Het is kil 12 tot 13 graden met een matige noordwestenwind. En vannacht is het wisselend bewolkt. Koelt behoorlijk af met minima van 2 tot 3 graden.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
13: De Radio Drenthe

0: De Rubettes en Sugar Baby Love.
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: Muziek inspireert. En als je zwanger bent en op zoek bent naar een mooie naam voor je baby, dan kan muziek je ook inspireren. Zo werden in de jaren 60 en 70 veel Michelles geboren. Hè? Michelle van de Beatles. Er werden wel Linda's werd bezongen. Of Judy's. Nou, in ieder geval stuurde Wina een appje dat zij ook zij geïnspireerd waren door de muziek in de jaren 60. Uit 1962 kwam namelijk deze van de Spelbrekers. En zij noemden hun dochter

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Carpenters. Jambalaya. Ja, soms blijf je gewoon fan van een artiest. Dan kom je daar in aanraking mee, in je tienerjaren. En dan gaan ze gewoon mee, je hele leven lang. Zo heeft Jenny een artiest. Goedemiddag, Jenny.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, we hebben het over de Bee Gees.
1: Ja,
0: waar je
1: tijdloos, hè?
0: Stapelgek van was vroeger.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Hoe oud was je toen?
1: Een mooie Barry natuurlijk.
0: Oh ja, dat was je stiekem op.
1: Ja, ja.
0: Hoe oud was je toen je de Bee Gees ontdekte?
1: 11.
0: Oh, dat weet je nog precies.
1: Ja.
0: Was het ook het eerste singeltje dat je kocht van de jongens? Ja?
1: Ja, ja, ja, daarom weet ik het nog precies. En dat had ik inderdaad ook in de app gezet.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat goed. Wat is zo mooi aan de Bee Gees? Behalve de jongens.
1: Nou, de harmonie en met de stem en wat zo mooi bij elkaar past. En sowieso de nummers die ze schreven en uitbrachten. Ik vond het allemaal prachtig.
0: Ja, en dan was je 11 toen je eerste singeltje kocht. Dat is best jong.
1: Ja. Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou, ik had een broer 4 jaar ouder. Of, die heb ik nog. Maar...
0: Ja.
1: en die had ook heel veel... hoe moet ik het zeggen? Muziek. En de muzieksmaak, ja, waardoor ik er ook mee in aanraking kwam.
0: Ja.
1: En zo loopt het dan zo'n beetje de reis door, hè.
0: En toen had jij op je slaapkamer ook een platenspeler?
1: Nee, dat nog niet. Nee, we moesten wel samen delen.
0: Oh, bij je broer op de kamer of beneden?
1: Nou, meestal wel op zijn kamer, ja.
0: Ja, wat voor muziek?
1: Mijn ouders die waren meer van Sonny Jordaan en zo.
0: Dan trokken jullie je even terug boven.
1: Ja,
0: wat voor soort muziek, waar hield hij van? Of ook van de Bee Gees?
1: Nou, ook wel meer wat ruiger. Je had die Purple in die tijd, Led Zeppelin, Jefferson Airplane.
0: Ja.
1: Hoe heet ze? Yellow Taxi.
0: Een beetje steviger. Jij bent de Bee Gees altijd trouw gebleven, hè, Jenny?
1: Ja, kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: Ik hoor het nog regelmatig dat je denkt van ja, daar word ik wel weer blij van.
0: Ja. Als ik eentje moet gaan draaien op jouw verzoek, welke moet ik dan klaarzetten?
1: Doe toch maar mijn eerste singeltje, Ayo Ayo.
0: Ayo Ayo, komt-ie aan!
1: Mooi, dankjewel.

Ja, ze komen allemaal voorbij horen. Allemaal pareltjes vandaag op Radio Drenthe. Ria Valken, hou je echt nog van mij, Rockabilly. René Steenbergen staat klaar om verder te gaan. Ik wens je nog een hele mooie dag.

0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
5: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks van
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
12: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
13: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
14: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
15: Radio A en Hunze.
14: Dit is Radio A en Hunze.
16: Radio A en Hunze.
14: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
17: Paal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu
2: op Peugeot.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Daar gaat hij dan.
23: Radio Drenthe.
24: De radio.

0: heerlijke liedje van de legendarische Chuck Berry. Die zette het al op de plaat in 1961. En twee jaar later was het de wereldwijde kennismaking met de Rolling Stones. Want dit was hun debuutsingle. Come on!
1: De hele dag op Radio Drenthe. De Oldiesdag.
0: Moet je nagaan. 1963, de eerste keer dat we de Rolling Stones horen. En nu zijn we 63 jaar verder en hebben ze gewoon een nieuw album aangekondigd. Jongen, jongen, ongelooflijk. Hadi Daphne.
2: Hey, goedemiddag.
0: Oldies dag, uurtje zoveel. Gaat hartstikke lekker vandaag, hè?
2: Ik vind het echt heel erg leuk.
0: Ja, jij zit er vanaf vanochtend vroeg al bij.
2: Hè? Ja, klopt.
0: Vanochtend vroeg om Wim zijn handje vast te houden. Nou, dat is helemaal goed gekomen.
2: Ja, we zijn er doorheen gekomen.
0: En net bij Anouk was het ook weer één groot interactief spektakel.
2: Ja, zeker. Ja, mooie verhalen weer. Ja, leuke plaatjes.
0: En ga daar ook vooral mee door, hè. Als jij nog een mooie oldie in je hoofd hebt. Een gouden ouwe, kortom, eentje uit de jaren 50, 60 of 70. Geef het dan aan ons door. En misschien kunnen we er heel stiekem nog even een plekje voor vinden. Kunnen we hem nog even ergens tussen drukken. Dat zou mooi zijn. En dat mag op vele manieren. Je mag even een appje sturen, vinden we leuk. Je mag ons bellen. En wat ook nog wel een optie is, een audio-appje.
2: Oh, dat is ook leuk inderdaad.
0: Ook altijd leuk. Even nog weer eens kort uitleggen hoe dat werkt. Nou ja, mochten wij nog niet in je contactenlijst staan, in je telefoon, zet ons daar dan even in. Even een nieuw contact. 0592 33 11 88. En dan geef je dat bijvoorbeeld als naam Radio Drenthe Studio. Dan heb je ons altijd bij de hand. Heb je ons altijd in de kontzak. Dat is toch lekker?
2: Ja, kan je wel makkelijk een appje sturen inderdaad. Ja. Of zo'n spraakbericht.
0: Ja, precies. Als je nog een spraakbericht maakt, dan druk je even op het microfoontje rechtsonder. En dan doe je een heel verhaal en dan komt het hier terecht. En ja, dan als je een beetje geluk hebt, dan hoor je jezelf terug via de radio. Kun je eigen plaatje aankondigen.
2: Dat is leuk.
0: Voor mij ook weer makkelijk. Hoef ik alleen maar een plaatje op te zoeken.
2: Ja, gewoon even jouw werk uit de handen nemen.
0: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, dat is me veel te spannend. En bovendien, jullie aan de andere kant, hè, in de studio, jullie worden ervoor betaald. Vind ik het ook goed. Nou ja, dan hou je het gewoon bij een tekstberichtje of je belt ons gewoon. Vind het allemaal goed. Hè. Zullen we even kijken? Gaat gelijk al een... Ja, je moet het eigenlijk nooit spontaan doen. Maar vandaag kleuren gewoon een beetje buiten de lijntjes. Hoi, met René en Daphne.
3: Ja, goedemiddag met Ada van den Broek uit Eemnes bij Hilversum vandaan.
0: Nou, hoe kom jij zo bij de Drentse Omroep terecht?
3: Ja, ik ben nog wel eens met Friesland en met Overijssel. En dan ga ik ook eens met Drenthe. Want ik heb ook vroeger in Drenthe een hondje gekocht, een kokerhondje.
0: Ah, kijk. En dan op een dag als vandaag, als je lekkere tijd hebt, dan ga je even bij alle regionale omroepen kijken wat ze doen. En dan ben je bij ons blijven hangen.
3: Ja, maar jij draait ook zo vaak mooie platen, dat weet ik.
0: Nou, zeg.
3: En jij praat er zo mooi bij.
0: Ik ben nog geen 10 minuten onderweg en ik loop nu al naast mijn schoenen.
3: Ja, maar ik heb jou al meer gehoord en ik vind je hartstikke goed. Want je legt ook goed dingen uit en heel goed alles.
0: Nou, mijn dag kan nu al niet meer kapot.
3: Ja, ik luister echt ernaar. Ik vind het prima.
0: Wat heerlijk om te horen. Hé, en wat kan ik voor je doen dan? Had je een liedje in je hoofd?
3: Ja, ik was 11 en... met mijn vriendin draaide ik eentje altijd. Ik ben een hele Elvis gek.
0: Ja, ja.
3: En mijn moeder werd er gek van. Stapelgek, hou nou eens op met... En dan zei, verschrikkelijk. En mijn eerste plaatje was All Shook Up van Elvis.
0: Ja, maar dat is ook wel een klassieker van je welste, hè?
3: Machtig mooi.
0: Dat is machtig mooi. Eigenlijk is het met Elvis zo, alles wat je van hem draait is eigenlijk altijd raak, hè?
3: Oh, ik heb zoveel van hem.
0: Ja?
3: Elke jaar krijg ik een mooie kalender van de jongens. Van Elvis, die hangt hier bij me. Daar kijk ik met eten naar hem.
0: Leuk. En dan droom je weg over wat had kunnen zijn.
3: Wat
0: zeg je? Nee, niks. Hey, heb je die film ook gezien die onlangs in die bioscoop draaide over Elvis?
3: Jazeker.
0: Ja, die was fantastisch, hè?
3: Machtig mooi.
0: Ja, wat een artiest.
3: Ik ben naar Bauke geweest in de Ziggo.
0: Ja, de Elvis van Drenthe, hè?
3: Ben ik ook geweest.
0: Wauw, nou, dan ben je een echte fan, hé?
3: Ja, ik ben een echte fan.
0: Hé, zit je ouderwets aan de radio te luisteren of zit je ook te kijken via de kijkradio op TV Drenthe?
3: Zie je ook nu, ik kijk naar je.
0: Nou, dan zwaai ik eventjes naar je. En dan zie je ook al die knopjes die hier voor mij liggen, hè?
3: Ja.
0: Nou, moet je eens opletten als ik op dit blauwe knopje druk, wat er dan gebeurt. Dit is hem, hè?
3: Ah.
0: Fijne dag.

0: Hey Daphne.
1: Ja?
0: Nou wil ik de laatste zijn die jou ook nog eens de hele dag in gaat wrijven. Van,
2: hey, die ken je zeker niet, hè? Ken je zeker niet.
0: Maar je bent onze jongste bediende. Dus in die zin ja, is het ook een grote ontdekkingsreis vandaag, hè? Ah, heel veel ken je ook.
1: Ja, daarom, dat valt allemaal wel mee eigenlijk.
0: Nee, dus ik hoor de collega's jou daar al de hele dag een beetje mee plagen. Nou, dat ga ik niet doen.
1: Nee, ik ben muzikaal best wel goed opgevoed,
0: jawel, hoor. Jawel. En de Cats ken je ook, hè?
1: Ja,
0: ja. Oh, toch altijd nog een beetje misschien een ondergewaardeerde band in Nederland. Ik vind ze echt altijd een beetje de Beach Boys van Nederland.
1: Oh ja, mooie vergelijking.
0: Ja. Piet Veerman en zijn collega's, The Cat en Come On, Let's Dance. En daarvoor nog Elvis Presley op speciaal verzoek. En All Shook Up. Nou, als je ook nog iets weet, geef het vooral aan ons door. We zijn hartstikke gek op leuke muzikale suggesties. Zo krijg ik er net al eentje weer binnen van Ronald. Die zegt, The Bay City Rollers met Saturday Night. Nou, dat vind ik een buitengewoon goed idee. Sterker nog, ik ga zo meteen op mijn kop in de platenbak. En met een beetje geluk draai ik hem dan zo meteen. Na deze van Armand en ben ik te

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: leuke suggestie van Ronald deze. De B-City Rollers en Saturday Night. Daphne, het gaat bij hier, hè?
1: Nou, inderdaad. Ja, veel belletjes, veel appjes.
0: Ja, jij legt net de telefoon weer neer. Wat kwam er nou net van John, hè?
1: Ja, van John Nijholt uit Steenwijk. BZM met Sweet Silver Annie. Dat was zijn eerste plaatje.
0: Ah, ja, dat haalt altijd dan wel het sentiment omhoog. Dat begrijp ik wel. Ja, later gingen ze hele andere muziek maken. Maar dit was uit de beginperiode.

0: vallen op
1: Leijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
7: Het is op een paar seconden na. Exact 3:30. Dit is het Drentse nieuws. Je krijgt het van Daphne Blanke.
8: Goedemiddag. Het Wilhelmina ziekenhuis overweegt een verhuizing naar het NAM-hoofdkantoor in Assen. Vanwege duurzaamheid en technische redenen moet het WZA nadenken over de toekomst van het gebouw. Het ziekenhuis heeft meerdere nieuwe locaties op het oog en ook een verbouwing van het huidige gebouw wordt niet uitgesloten. Het WZA heeft nog 2 weken om een bod op het NAM-hoofdkantoor uit te brengen. De nieuwe tentoonstelling over de Indiase kunstenares Amrita Shergill is vanaf vandaag te zien in het Drents Museum. Shergill wordt gezien als de grondlegger van de moderne Indiase kunst. Haar kunstwerken zijn door de spanningen in het Midden-Oosten een paar maanden later in Assen dan gepland. Het is de eerste keer dat de kunst in Nederland is en de tentoonstelling is tot en met 20 september te zien in het Drents Museum. De Drentse Wandelvierdaagse is van start gegaan. Deze begint traditiegetrouw op Hemelvaartsdag. In de vroege ochtend vertrokken de wandelaars vanuit Exlo.
9: Geen mooi deur. Het is niet alleen maar de 10, is natuurlijk, de 30 kilometer is natuurlijk vanmorgen al wat vroeger vertrokken.
10: Ja.
9: Dus die hebben ons al gepasseerd. De 20 is al vertrokken. En wat we nu voorbij zien lopen, dat is de 10. Dat is de laatste sessie, zeg maar, die gestart is. Ja, we praten inderdaad wel over ruim over de 500 man, zeg maar.
8: Dat was Klaas-Jan Niesing van de organisatie bij de stempelpost van de Leeuwal. De komende 3 dagen starten de lopers ook vanuit Exlo. En mocht je nog een dag mee willen lopen, dan kan je je inschrijven via de website van de Drentse Wandelvier.

0: Ja, en waar de wandelaars de rust op zoeken, gaat het er vandaag in Erica heel anders aan toe.
1: Er giet er nog weer een, het grote, ja, groene, wat is dit, een green mat, dat ziet er op een shot neer. Ja, dat is... Rood komt er door, ja. Dat is werkelijk een ongelofelijke bulder lawaai.
0: En dat was verslaggever Robert Oosting bij de Powertrek in Erica. Een wedstrijd waarbij trekkers een zware slee zo ver mogelijk vooruit moeten trekken. Dit staat in het voorprogramma van de Drentse Piratenparty vanavond, ook in Erica. Dat was het nieuws. Meer vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
2: En dan voor het weer naar Gert Voerman.
3: Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en verspreid over de provincie vallen enkele buien. Het is wel zo dat het aantal buien vanuit het noorden uit afneemt. Het is kil 12 tot 13 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond, vannacht is het wisselend bewolkt. Koelt behoorlijk af met minima van 2 tot 3 graden.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Truly's met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: De Radio Drenthe

0: oneerbiedig noemen ze dat allemaal altijd, de Franse zuchtmeisjes. François Hardy en Tous les garçons et les filles. En Daphne, dat was op speciaal verzoek, hè?
1: Ja,
0: doorgebeld net.
1: Zeker. Ja, Ida was dat.
0: Ja, had ze er nog een verhaal bij? Of zijn ze zelf gewoon
1: zin? Ze vindt de Franse taal gewoon heel mooi.
0: Oh, ja.
1: Dus ze luistert ook veel naar Franse muziek. En ze zei, nou, ik heb nog weinig Frans gehoord vandaag.
0: Nou, daar zijn wij dan voor.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus dan draaien we hem
0: gewoon.
1: Wij
0: niet weten, dan kunnen we het ook niet draaien. Dus goed dat je gebeld hebt, Ina. Hartstikke
1: zeker.
0: Mooi. En heb je ook nog iets in je hoofd waarvan je denkt, ja, nu grijp ik mijn kans om mijn lievelingsliedje op de radio te krijgen. Er is eigenlijk maar één eis. Het moet uit de jaren 50, 60 of 70 komen.
1: Ja.
0: Want het is Oldiesdag op Radio Drenthe. Het zal je niet ontgaan zijn. Verderop in het programma gaan we het Oldies spel nog een keertje spelen. Hartstikke leuk, met het Mieterse prezenpakket. Robert is nog op tjak. Kijken waar die straks terechtkomt, want er is een hoop te doen in Drenthe op deze Hemelvaartsdag. En hou er vooral lekker de radio bij aan, want echt het allermooiste uit de muziekgeschiedenis komt voorbij. Je had net ook nog weer wat binnengekregen, waar ik met een heel verhaal erbij, wat was dat?
1: Ja, klopt. Dat kwam van Henny Lutjes. Die had een suggestie voor een liedje uit de 50e jaren. Toen ze ongeveer 10, 11 jaar was, hoorden ze thuis veel Amerikaanse muziek. Ze wilde zelf ook zangeres worden en ging naar school, altijd naar de zondagschool die vlakbij haar huis stond. Daar ging ze dan op het fietsenrek staan en zong ze Once I Had a Secret Love van Doris Day.
0: Oh ja, Secret Love van Doris Day. Ja, ze zegt, dat hoor je echt nooit.
1: Nee, en ze zeggen, nou ja, natuurlijk kon ik nog in Engels en zong ik maar wat.
0: Ja, nou ja, dat fonetisch Engels, dat herken ik wel. Dat heb ik nog steeds wel, hoor.
1: Ja, ik ook wel. Nu dan een liedje horen dat ik denk, dat zijn ze.
0: Dat zingen ze.
1: Ja.
0: Heb ik het 20 jaar verkeerd verstaan?
1: Ja.
0: Ja. Nou, Doris Day ga ik even opzoeken. En ik heb ook nog een berichtje binnengekregen van Lia. En Lia zegt, Gary and the Pacemakers met You Never Walk Alone. Dan gaat bij ons het volume op 100. Nou, dan zou ik zeggen, pak die volumeknop in je rechterhand. En dan kan die, hoor.

is Henny weer even helemaal terug naar haar jeugd. Met dit liedje, Secret Love van Doris Day. In 1953, ja, dat hoor je dan ook wel een beetje aan af, hè? Het werd destijds gebruikt in de film Calamity Jane. Secret Love van Doris Day. Leuk dat dat ook eens tevoorschijn komt. Ja, als je vaste luisteraar bent van Radio Drenthe. En zeker dit uurtje. Normaal gesproken draaien we altijd alleen maar jaren 60 en 70. Nou, vandaag is het een klein beetje anders. Komen er ook de jaren 50 bij. En ja, ik ben altijd wel gek op de zogenaamde oh-ja-plaatjes. Nou, dit valt daar zeker onder. Hartstikke leuk. Blijf ze sturen, want we hebben nog 2 uur voor de boeg. Waarin we onder andere nog dat oldies-spel gaan spelen. Waarmee er een Mieters prijzenpakket binnen te harken is. Robert is nog op jak. Maar het belangrijkste, dat zijn natuurlijk die oldies die we draaien. De 50's, de 60's, de 70's. En dan mag deze nederpopheld natuurlijk niet ontbreken. Hier is Rob de Nijs en Jan Klaassen, de trompetter.

Onverslijdbaar, Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Leuk. Komt hier net een berichtje binnen of ik een instrumentaaltje wil draaien. Bijvoorbeeld van The Shadows en Apache. Ja, dat vind ik wel een leuk idee. En dan doe ik ook echt eventjes tot het besluit van het uur. Zoals dat vroeger ook altijd ging op de radio. En nu eerst nog even eentje die aangevraagd is door Tineke. Die vraagt om Herman Brood met Saturday Night. Hij speelde altijd piano in onze stamkroeg op zaterdagavond. Had altijd een fles drank binnen handbereik. Een half jaar later kwam hij terug in het koetshuis. Onze stamkroeg met zijn band. En toen dacht de hele vriendenclub... Hey, dat is die man die net doorgebroken is met Saturday Night. En dat was die vent die hier altijd in onze stamkroeg achter de piano kroop. Ja, zo kan het gaan in de wereld, hè. Zo ben je niemand en zo ben je iemand. Nou, speciaal voor jou, Tineke. Herman Brood.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
2: Dekkerslapen.nl.
6: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
7: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app
8: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Achtung, yes, we zingen samen de geschiedenis over de zwijn.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
4: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en 10s.
3: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Dan zijn we weer van 6 tot 8 met A.N. Hunze Hit Dossier hier op Radio A.N. Hunze. Het is vandaag natuurlijk Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026. We zijn weer begonnen met de top 1000 van de jaren 70. De 1000 grootste hits die gescoord hebben in de top 40 in de jaren 70. En op 466 hoorde je Johnny Cash met A Thing Called Love uit 1972. En op 7 april jongsleden stond Alex Warren met zijn Presents Finding Family on the Road Tour in het Ziggo Dome. En hij heeft nu ook weer een nieuw nummer. Dus dat betekent waarschijnlijk ook een nieuw album. En die gaan we draaien. En zijn nieuwste heet natuurlijk Fine Place to Die. Hier is Alex Warren.

Jorre, de nieuwste van Alex Warren, Fine Place to Die. En op 6 en 7 april, jongsleden, stond hij natuurlijk in het Ziggo Dome. En dat stond natuurlijk in het teken van zijn debuutalbum You Will Be Alright, Kid. En hij scoorde de ene na de andere grote hit natuurlijk met Bloodline, On My Mind en Eternity. En dit was zijn nieuwste single, Fine Place to Die. En waarschijnlijk dat er ook een nieuw album op komst is. Op 9 november aanstaande treedt Deep Purple op in het Ziggo Dome. En ze komen ook met een nieuw album. Het 24e inmiddels alweer, op 3 juli aanstaande. Getiteld Splat. En het album wordt trouwens omschreven als een van de zwaarste platen van de band in jaren. Met een geluid dat doet denken aan hun klassieke periode, 69-73. Nou ja, hij verschijnt dus pas op 3 juli aanstaande. Dus we kunnen nog niet een track draaien van dat nieuwe album Splat. Maar we gaan wel even terug in de tijd naar 1972 met Deep Purple. Hier is Fireball.

You're Deep Purple en Fireball. En in de eerste week van juli verschijnt hun 24e nieuwe album natuurlijk, Splat. Wij gaan verder met de top 1000 van de jaren 70. Met Voodoo Child, Jimi Hendrix Experience op 464.

kwam van hun derde studioalbum natuurlijk, Electric Ladyland. Je hoorde Jimi Hendrix Experience. En natuurlijk Voodoo Child, Slight Return. En we gaan verder met Roger Daltrey, Giving It All Away uit 1973.

Op 462, Giving It All Away, Roger Daltrey. De liedzanger van The Who natuurlijk, van het album Daltrey uit 73. Vorige week draaiden we nog Fly Away van Teach In op 461. En wij gaan nu verder met 459. Hier is Gilbert O'Sullivan en Get Down.

1976, Voici Leclerc, Gérard Lenormand op 4,58. En dan op 4,57, daar vinden we een glamrock band, een Schotse band. Ontstaan in de jaren 70, ja, vorige eeuw. En ze scoorden toen een grote hit, Forever and Ever. Bekendste bandlid is natuurlijk de gitarist Mitch Ure. Later bekend van die later natuurlijk vooral bekend werd met de band Ultra Fox. En ze hadden ook nog een symfonisch plaatje uitgebracht in 76. Requiem. Maar ik heb het natuurlijk over Forever and Ever. Ik heb het, het natuurlijk over de band Slick. En het nummer wat we nu gaan draaien, Forever and Ever, is trouwens geschreven door het schrijversduo Bill Martin en Phil Coulter. En daarachteraan Vader Abraham en Boer Koekoek en Den Uyl is in de olie.

Ja, dankzij de Yom Kippur oorlog in 1973 werd er een olieboycott ingesteld. Nadat Nederland volgens de Arabische wereld te veel de kant van Israël had gekozen. En in die tijd werden ook nog de piratenzenders Radio Veronica en Radio Noordzee verboden. En toen dacht Pierre Carton, oftewel vader Abraham, een carnavalshit te maken samen met Hendrik Koekoek, alias Boer Koekoek. Den Uil is en den olie. En het werd ook nog een dikke nummer 1 hit. Uit 1973 op 4,56 en 4,55 gaan we nu draaien. Met liedzanger Chris Norman natuurlijk. Smokey, lay back in the arms of someone.

Jorre, Gloria Gaynor en I Will Survive uit 1979. Haar bekendste hit natuurlijk. Die volgen we terug op 452. En Stan the Gunman, Hank the Knife and the Jets op 454. En we gaan nu verder met Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It op 451.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
6: Dates uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en tens.
5: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.
7: En nog even het verhaal van I Don't Wanna Talk About It. Die ze net hoorden van Rod Stewart. Het origineel kwam natuurlijk van de Amerikaanse rockband Crazy Horse, ook wel de begeleidingsband van Neil Young. En het plaatje is geschreven door Danny Whitten. En het nummer werd trouwens uitgebracht op hun debuutalbum, zonder Neil Young trouwens. En het is dus een cover, dus ook van Rod Stewart. En daar kwam het op het album Atlantic Crossing. Het nummer is trouwens een rustige ballad. En het gaat over een zanger met een gebroken hart. Hij wil er niet over praten, maar vraagt zijn ex-geliefde om zelf naar de pijn in zijn hart te luisteren. We gaan snel verder met de top 1000 van de jaren 70. Waar waren we gebleven? 449, Willempie, André van Duin.

Fado, Redbone op 4.48 en dan op 4.46. Daar vinden we de zangeres Shirley Bassey. Het origineel La Vita was van Elio Gandolfi. Het nummer verscheen trouwens in 68 als single. En Shirley Bassey kofferde dat plaatje onder de Engelse titel This Is My Life, La Vita. En in 79 werd er een discoversie van het nummer uitgebracht als enige single van haar album The Magic Is You. En dat werd natuurlijk wereldwijd een groot succes. Vandaar deze hoge notering op nummer 446.

was de debuutsingle van Peter Skelleren. Afkomstig van het gelijknamige album. Hij schreef trouwens het nummer in een vakantiehuis in Shaftesbury. Hij had zich hier teruggetrokken om aan zijn debuutalbum te werken. You Are a Lady. En zo heette dat plaatje ook uit 1972. Het is een ballad waarin hij de liefde aan zijn vrouw verklaart. Het nummer is geproduceerd trouwens door Peter Sames. En we vonden hem terug op nummer 444. Direct op 442 in The Summer Night van Teach-In en Claire van Gilbert O'Sullivan. Op 441. En op 439 Lucy van Mutt. En op 438 Beretta's Team van Sammy Davis Jr. Maar we draaien nu eerst Bonnie Tyler. Van haar album uit 91 is hier Bitter Blue. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis. En we wachten af wat haar gezondheidssituatie, hoe dat verder gaat.

Van het album Bitter Blue uit 91 hoorde je Bonnie Tyler, de titelsong natuurlijk. En wij draaien nog even One Tin Soldier van Skeeter Davis uit 71. En dan gaan we verder met de top 1000 van de jaren 70. In The Summer Night van Teaching, Claire en Gilbert O'Sullivan, Lucy van Mutt en Beretta's Team van Sammy Davis Jr.

Radio A en Hunze. 12 hundebedden, 1 geluid.

we ook allemaal weer mee. T-Chain in the Summer Night op 4.42. Claire van Gilbert O'Sullivan op 4.41. Lucy Mutt op 4.39. En Beretta's Team natuurlijk van Sammy Davis Jr. op 4.38. En Glass of Champagne, Cedar op 4.37. Oh Boy Mutt op 4.36. De Clown van Bass Dance zo net natuurlijk op 4.35. En van het album Spirits Having Flown, als ik het goed heb. Ik moet het natuurlijk weer even goed opzoeken. Ja, Spirits Having Flown. Draaien we nu de Bee Gees met Tragedy op 4.34. En Chicory Tip met Son of My Father op 4.33.

En dan sluiten we af met 432, Ruby is the One van Earth and Fire. En dat komt natuurlijk van hun debuutalbum Earth and Fire. Ik zou zeggen, nog een fijne hemelvaartsavond.

0: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer, en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen, en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch vanaf staan, en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Ja, een hele goede avond, dames en heren. Daar zijn we weer. Het is donderdagavond. Het is bijna 8:03. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, en ook op deze hemelvaartsdag hebben we een uurtje Nederlandse muziek. Vol met artiesten. Helemaal gloedje nieuw tot werkelijk heel oud. Nog ouder als ik ben. Dat is nog gauw een jaar of 40. Ja, Pure Dutch, u weet het wel, we draaien gewoon een uur lang het hele swikkie vol me stikkie. En ik zeg het alvast, na de klok van 9, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. En vanavond hebben we een themaavond. Een themaavond op hemelvaart, ja dat kan dus. Het verbindingswoord vanavond is gewoon rainbow. En de rest, jawel, dat was net als Mai Tai History.

Ja, ooit maakte ze onderdeel uit van de formatie Love. En dan heb ik het natuurlijk over José Huben. En dit was solo. I Will Follow Him. Ja, en ik zei het al, vanavond bij, op verzoek bij Pieter, een themaavondje genaamd Rainbow. En wat schetst mijn verbazing? Jawel, de tweeling Sander en Arnold Brinks, oftewel de gebroeders Brinks. En dat is het duo Tangerine. Die hebben een nieuwe plaat gemaakt en dat sluit dan heel mooi aan. Every Rainbow heet die. So-

Jumbo. En als we nou toch over gloedje nieuw hebben, hebben we hier de allernieuwste van Ilse de Lange. Something Good. MUZIEK.

De dames van G-Race en Manhattan. En wij gaan naar 2016. En we komen terecht in Utrecht. De band heet Causes. En dit was hun allereerste hit. Teach me how to dance with me. With you natuurlijk. Niet met me, with you.

Ja, dan reizen we een stukje verder en dan gaan we gewoon van Utrecht naar De Haag. En dan komen we terecht in 1970. Een van hun grootste hitten. De formatie The Living Blues en Wang Dang Doodle.

Weekend Love van de Golden Earring. Wij gaan naar 2009. Vader en dochter, oftewel Ben en Carmen Steeneker, kwamen dat jaar met het album Homeland. En daar stond deze heerlijke Ierse ballade op. Home to Donegal.

Wij gaan weer even naar ons themaatje vanavond, de Rainbow. 1968 hadden de Cats from Volendam al een album genaamd Cats. En daar stond dit nummer op, Rainbow 3.

Ja, dan gaan we even weer naar helemaal gloedje nieuw. Ze komen uit Friesland, het duo Frerik en Trintje Hospers. Frieser kan je de namen ook werkelijk niet bedenken. Ze komen dan ook uit Friesland en ze heten gewoon in de volksmond Mr. and Mrs. En ze hebben een nieuwe plaat gemaakt, de Seventh Grade.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

De Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. En een minuutje te vroeg, maar we gaan gewoon naar onze huisband, BZN. En wat hebben we deze week? Een nummer uit 1997 van het album A Symphonic Night, deel 2. Opgenomen in De Flint in Amersfoort. En het nummer heet gewoon Mexican Night.

Bolland en Bolland, ja, ze wachten nog steeds op de zon. Maar ik heb begrepen, volgende week komt hij eraan. Dan wordt het allemaal veel en veel beter wat het weer betreft. Even kijken, wat hebben we nog? Jo, we kunnen nog net deze doen. Ze heeft het nummer van Paul Elstak. Die kennen we natuurlijk allemaal. Rainbow in the Sky bewerkt. En dan kom ik terecht bij het meisje dat heet Mara Julia. En die komt uit Middenbeemster, ergens in Noord-Holland. En die heeft het op eigen manier bewerkt. Rainbow in the Sky.

Ja, dat is een heel ander tempootje dan Paul Elstra gaat met Rainbow in the Sky, Mara Julia. Ja, en dat is alweer het einde van een uurtje op verzoek. Nee, die komt straks, Pure Dutch. Straks na de klok van 9 nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit er voor deze week weer op. Bedankt voor het luisteren, hopelijk tot volgende week. Ja, en ik heb het al gezegd, straks bij op verzoek bij Pieter een themaavondje. Het themawoord is vanavond Rainbow. Dat wil voor de verzoeken niet zeggen dat je iets van Rainbow moet doen. Nee, dat mag helemaal zelf weten. Maar tussendoor doen we gewoon van het thema Rainbow. En we sluiten ook af met het thema Rainbow. En in Nederland, dat kan dan alleen maar deze zijn. Rainbow Train, dat was nog met Anita Meijer. En die hadden een hit met dit nummer, Heaven on Earth. En daar sluiten wij dit programma mee af. En dan zeg ik doei en hopelijk tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment van Daan.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, nogmaals een hele goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio A en Unze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek, zet hem in de chatbox van onze site van Radio Arnhemse. Dan wordt hij gedraaid en u mag de telefoon natuurlijk altijd gebruiken. 0592703030. Ja, en er zijn ook mensen die hebben mijn telefoonnummer en heb je, dat mag natuurlijk altijd. En ik heb het al een paar keer aangekondigd. Oh, tussendoor hebben wij vanavond een themaatje. En het thema is gewoon Rainbow. En we begonnen ook met een Rainbow. En dat was, ik denk, een plaat die het meest gecoverd is wat Rainbow betreft. Dit was een nummer van Cliff Richard, Somewhere Over the Rainbow. Volgens mij het origineel van Judy Garland. Dus ik kan gewoon zeggen, de Rainbow, jawel, dat is het hele swicky van het sticky vanavond. Maar we beginnen met iets heel anders, want dat komt op de naam van de familie De Vries uit Geeuwenbrug. En die vragen werkelijk heel wat anders aan de formatie ABBA en Chiquita. Chiquitita, zo was hij, Chiquita, dat zijn die bananen natuurlijk.

Chiquitita op verzoek van de familie De Vries uit Geeuwenbrug. En wij gaan terug naar de Rainbow. En we beginnen in 1972. Dr. Hook en his Medicine Show hadden een album genaamd Dr. Hook. En er stond dit nummer op. Sing me a rainbow.

Sing Me a Rainbow, Dr. Hook uit 1972. Ja, de volgende van de Rainbow, die is nog een klein beetje ouder. En die komt op naam van de Rolling Stones. En dat is wel een heel bekende Rainbow. She's a Rainbow. MUZIEK

She's a Rainbow van de Rolling Stones. En volgens mij was dat 1965. Wel een hele oude. Maar het volgende verzoek, jawel, die is nog ouder. Die komt op naam van meneer Bos uit Zuidbroek. En dan moet ik even naar ander systeem. Want deze plaat is werkelijk zo oud, meneer Bos. Die staat in geen enkel systeem. Ja, u heeft zelf nog het singeltje ervan. En die heb ik toevallig hier ook voor me liggen. Fats Domino, 1964 en Lazy Lady.

Ja, uit de verboden systemen van Radio Aan en Vet Domino en Lazy Lady op verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. Ja, en ik heb voor meneer Bos eigenlijk nog een andere klaarstaan. Die zou ik altijd al een keer voor hem draaien. Heeft helemaal niks met regenbogen te maken. Ik moet wel even terugschakelen naar een ander programmaatje. Want het is ook weer zo'n nummer die behoorlijk vaak gecoverd is. De meest bekende is wel van de formatie Coast to Coast. Maar het origineel, die gaan we draaien voor meneer Bos. Chubby Checker en de Hucklebug.

Chubby Checker met de Hucklebuck. En wij gaan naar Robert Plant, de man die we natuurlijk allemaal kennen van de formatie Led Zeppelin. Maar hier is hij solo met zijn versie van Rainbow.

Band en Rainbow. Ja, we laten even de Rainbow voor wat het is en komen terug bij Tom Petty en Running Down a Dream. Lees je

Ja, van een album Midnight Café was dit natuurlijk Smokey and Wild Wild Angels. Terug naar de Rainbow. Een van de meest bekende is wel van de Engelse formatie Marmalade and Rainbow.

Marmalade en Rainbow. Ja, we gaan even in een bootje. We zegen even een zeetje over. En komen we van Engeland en Ierland terecht. Zo echt weer zo'n typische Ierse muziek. En ook zo'n typisch Ierse band. Ze zijn met z'n vieren en ze noemen zich de High Kings. En die hebben een vrolijk nummer. Chasing Rainbows.

De Alan Parsons Project en Eye in the Sky. En dan denkt u van, wat heeft dat nou in de vredesnaam met rainbows te maken? Nou, dat zal ik u vertellen. Een van de zangers van de Alan Parsons Project van 1982 tot 1991 was niemand minder. En de man heette ook daadwerkelijk zo Chris Rainbow. Het is maar dat u het weet. Vandaar dit nummer Eye in the Sky van de Alan Parsons Project. En als we het over rainbow hebben, dan gaan we even terug naar Pure Dutch. Hij komt uit Vraneker. Zijn naam is Boas Roelevink. En die heeft ook een heerlijk nummer. Het was echt een nieuw artiest. Hij heeft jarenlang in Zuid-Afrika gewoond. Is weer terug. En hij zingt nu gewoon Catch a Rainbow.

0: comes around.
1: Ja, ik heb daar wel geen verstand van muziek, maar ik zeg u, let op deze zanger. Catch a Rainbow van Boaz. Even kijken, ik heb nog een heel kort nummer. En dat is een nummer, jawel, uit de jaren 60. Randy and the Rainbows. Maar, nooit iemand van gehoord. Ik tenminste tot aan vandaag niet. Maar dan kwam ik erop en het was niemand minder dan, volgens mij, Blondie, die daar later werkelijk een wereldhit mee had. Dit is het origineel en het duurt amper 2 minuutjes. Denise.

Randy and the Rainbows en Denise. En we sluiten af met een nummer van Love Affair. We kennen natuurlijk allemaal Everlasting Love van dit van deze band. Maar dit is de afsluiter van het eerste uur, Rainbow Valley. En ik zeg tot straks.

0: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Ja, daar waren ze weer als eerste plaat van het tweede uur. The Scorpions, Send Me an Angel. Even kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan gelijk beginnen met een verzoek van Jan Post uit Emmen. En Jan die komt met Hozier en Take Me to Church. Nou, meneer Post, dat doe je maar mooi zelf.

Op verzoek van Jan Post, Hoosier en Take Me to Church. En wij gaan back to the rainbows. En wat hebben we? We hebben nog een country rainbow. Die komt op naam van Alan Jackson. Chasing that neon rainbow.

Jackson, ja. En inmiddels aangeschoven Miss Metalbox. Rechtstreeks vanuit de Sport en Spelweek helemaal terug naar haar eigen huisje. En ja, wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk de eerste uur al de box-to-boxplaat gedraaid. Dus ik zoek heel snel een andere op. En dan zoek je gewoon een op waarvan je zeker weet, die is leuk. En dan kom je bij deze terecht. De box-to-boxplaat.

Ja, filmmuziek van Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong, van de film An Officer and a Gentleman natuurlijk. En wij gaan even naar een ander systeem. Hopelijk dat het mij dan weer lukken wil, want ik wil net zeggen, die staan dus helemaal nergens in de systemen hier. Maar Duitsland had vroeger ook een band, die heette de Rainbows. En meneer Bos, ik hoop dat hij nog luistert, want die hadden een heel bekend plaatje. My Baby Baby Balla Balla. 1965 was dat. 1967 kwamen ze met dit nummer. From Berlin, de Duitse formatie, de Rainbows en Don't Cry. Als je tenminste starten wil, dan was het wel mooi makkelijk meegenomen.

Ja, 1967. En dat waren de Duitse Rainbows en Don't Cry. Even kijken, we gaan naar een ander systeem. En we blijven in de 70s. En we komen terecht bij de formatie Elf. Elf, dat zegt heel veel mensen niet. Maar als ik zeg van, hij ging later naar de formatie Rainbow. En dan heb ik het over Johnny James Dio. En die zong dus in de band Elf. En die hadden ook een nummer, Rainbow.

Op verzoek van Jan Post. En ik kan niet wel zeggen no bubbles, maar ze waren er wel degelijk. Biffy Clyro en Bubbles. En wij gaan nog één keer terug naar de regenboog. Oftewel de rainbows. En we komen terecht in 2014. En dat was een album. Niemand die dat weet. Uriah Heep kwam met het album Outsider. En daar stond onder andere dit nummer op. En dat heet

En Uriah Heep die denkt, zoek het maar uit, ik doe helemaal niks. En wat hebben we dan? Jawel, komt wel, komt wel, komt wel. Of je doet het in één keer goed, de jong. Jawel. Hier is Uriah Heep.

Ja, niet meer met zang van Ken Hensley, maar van even kijken, Bernie Shaw natuurlijk, deze zanger. 2014 van het album Outsider, Uriah Heep en Kiss the Rainbow. We zeggen dat meestal iets anders. We laten de Rainbow even voor wat ze zijn en we gaan even naar 1976. Het album Expect No Mercy, Nazareth en All the King's Horses.

Craven en Don't Be Afraid of the Dark. Nou, daar heb ik geen last van. Even kijken. Oh, nog net een klein kort nummer. Crosby, Stills, Nash & Young en Teach Your Children.

Ja, en alweer een einde van een avondje op verzoek bij Pieter. Met het thema Rainbow. Tussendoor, tussen de verzoekjes door en gewoon tussen de platen door. Alles op de Rainbow. En ook de afsluiter, jawel, het kan niet uitblijven. Die is natuurlijk voor de formatie Rainbow. Maar die draait niet eerder dan iedereen te bedanken voor de ingezonden verzoekjes. Gezelligheid in de chatbox en het luisteren vooral naar dit programma. En waar sluiten wij mee af? Mwah, ik zei het al, hij komt nog een keer terug. Ritchie Blackmore's Rainbow met zang van Ronnie James Dio. De formatie Rainbow. En het is echt een dubbelslag. Catch the Rainbow en ik zeg doei.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: When it's last calling.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Heuze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Heuze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of ten gaul is of een vak, bouwdel mot toch onder dak, of ten ree is of een loon, als die mie mok in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakken bakken.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.